0: Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
1: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

Ach ja, die tv-show toen in de haven van Volendam. Kijk, dat was ikke. Ikke was helemaal lam.

0: sir. We're going to change your flat tire for you, Merle. We know it's rough driving down
1: the... Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten twee waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is één persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Les Prija ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwestad.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclebedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook- en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd. Het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden verdwijnt er minder bos. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. Een van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt rook- en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam, 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Op extreme dagen werd er minder geld overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens extreme hitte. En in supermarkten werd toen juist meer gepind. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de Eerste Divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag wederom bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, Gouwenstad Radio. Roots en raakvlakken.

0: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
1: Dichter bij Gouwe Stad. Een programma voor en door dichters. Elke eerste zondag van de maand van 12 tot 1. Nog dichter bij Gouwe Stad.
2: Goedemiddag luisteraars. Het is alweer de 88ste uitzending van Dichter bij Gouwe Stad.
3: Nou, zo jij... oud ben je toch nog niet, Anneke?
2: Ik wou het net aan jou vragen.
3: Hoe oud ben jij ook? Ja.
2: Maar wij zijn hier in de studio met Ben van Bommel, Oliver Cruz Doherty en Nienke Drekshagen live in de studiokamer. En nog wat familieleden van Ben en achter de toetsen, Arjan Doelman. Dus het is nog een soort van druk.
3: Ja,
2: daar gaan we het over
3: zeker
2: hebben, Ben.
3: Heb jij enig idee hoe oud onze luisteraars zijn?
2: Nee.
3: Nou, ik zal je vertellen, er is 7% beneden de 30.
2: Dat meen je niet.
3: Dat is dus heel weinig.
2: Ja.
3: Dus we moeten kennelijk iets doen om die jonge lieden wat op te peppen.
2: Ja, en, maar ja. Die luisteren nu misschien mee.
3: Ja, dus
2: laat je vriendjes en vriendinnetjes.
3: Precies. Kom langs bij de studio, lever een gedicht in en kletter door het geluid van de van wat eigenlijk? Van de eten.
4: Maar geniet er ook van dat dichters heel jonge zielen hebben.
3: Ja.
4: Dus de leeftijd is niet meer zo belangrijk.
3: Dat ook, dank je wel hoor. Nee, ik behoor namelijk in die hoogste categorie.
2: Ik geloof dat Oliver niet in die leeftijdscategorie meer valt. Maar goed, fijn dat je het zegt. Ja. Ik voel me gelijk een stuk jongen.
3: Zie je wel. Nou, waar zullen we... We zijn al begonnen, maar waar zullen we mee beginnen?
2: Ja, we gaan het hebben over dichters met een K. De muziek is ook van muzikanten met een K, waar ik de namen niet van kan uitspreken.
3: Oh jee.
2: Want het is Jazz Around the World. Dus ook allemaal van die Kazaki en Katsiki en dat soort namen. Ja, we hebben natuurlijk Rutger Copland. Zullen we daar eens mee beginnen?
3: Oh ja, waarom niet?
2: Onder de appelboom.
3: Ja, oh jee, die appelboom. Dat kent iedereen, hè?
2: Dan wil je het niet laten horen?
3: Nee, laat maar. Dat vinden de mensen leuk, denk ik. Mensen vinden het leuk als ze iets horen wat ze
2: die jeugd
3: kennen.
2: Vindt het ook een heel mooi gedicht. Op elk examen.
3: Het is ook een verdomd mooi gedicht. Ja,
2: ja. En als we het over die jongeren hebben, dan moeten we dit gedicht gewoon bijna wel...
3: Bingo.
2: Toch?
3: Ja, doe maar.
2: Terwijl het over oudere mensen gaat. Onder de appelboom. Ik kwam thuis, het was een uur of acht. En zeldzaam zacht voor de tijd van het jaar. De tuinbank stond klaar onder de appelboom. Ik ging zitten en ik zat te kijken hoe de buurman in zijn tuin nog aan het spitten was. De nacht kwam uit de aarde. Een blauwer wordend licht hing in de appelboom. Toen werd het langzaam weer te mooi om waar te zijn. De dingen van de dag verdwenen voor de geur van hooi. Er lag weer speelgoed in het gras. En ver weg in het huis lachten de kinderen in het bad. Tot waar ik zat, tot onder de appelboom. En later hoorde ik de vleugels van ganzen in de hemel. Hoorde ik hoe stil en leeg het aan het worden was. Gelukkig kwam er iemand naast mij zitten. Om precies te zijn jij. Jij was het die naast mij kwam. Onder de appelboom. Zeldzaam zacht. En dichtbij voor onze leeftijd.
3: Ja, nou helemaal goed. Ik had uitgekozen Pilsje in de Kempen. Of de macht van het evangelie. Dan kon hij tenminste eens een keer flink kanker op wat hij niet leuk vond. Maar dit is lief. Dat vindt iedereen mooi.
2: Nou,
3: toch?
2: Maar wat jij uitgekozen hebt.
3: Nee, er zijn er nog genoeg met elkaar. Ga je uit.
2: Ik werd juist nieuwsgierig. Jij niet, Oliver?
4: Zeker.
3: Ja, we moeten wel luisteren. Wat ik allemaal heb gevonden. Erik Kiela. We hebben mensen nog nooit van gehoord. Nee. Willem Kloos natuurlijk wel.
2: Ja.
3: Hans Kloos. Hey, is die er ook? Ja. Henk Kooijman. Die
2: Henk
3: hebben we
2: Kooijman
3: ook
2: bij uitgezocht. Bij me, ja.
3: Rutger Copland hebben we nu gehad. En ik heb ook nog Riet de Koning. Heb je daar wel eens van gehoord?
2: Vaag.
3: Vaag. En een hele bijzondere Dirk Kroon. Die komt uit mijn geboortestad. En Jaap Koopmans en Gerrit Komrij en nog een heleboel anderen.
2: En ik heb dan nog... laat eerst Oliver eens zeggen.
3: Ja.
2: Die heeft Cruz Doherty.
4: Die heet ook zo.
2: Ja, die heet ook zo.
3: En ben je nou
4: die heeft ook een gedicht meegenomen.
2: Nou.
3: Val jij nou onder de K of onder de D?
4: Nou, als je mij in het telefoonboek op zal zoeken, ja? Dan hebben we het tegenwoordig niet meer, dan vind je mij onder K.
3: Oké, dat dacht ik. Dan zitten we goed.
2: Nou, jij hebt een gedicht. Wij zijn benieuwd. Wij luisteren.
4: Ja, ik begreep dat ik ook een gedicht in het Duits mocht voorlezen.
2: Zeker.
4: Ik schrijf namelijk bijna alleen maar in het Nederlands, maar toevallig was er, is het 1 of 2 jaar geleden, ik weet het niet meer, was er ineens een Duits gedicht over de kleur blauw.
3: Mijn farbe blauw.
2: Ben jij Duitsstalig opgevoed?
4: Mijn ouders waren Duitsers.
2: Oh, ja. Ja.
4: Dus wij spraken in Canada, waar ik geboren ben, een mengelmoesje uit Engels en Duits. En toen ik dan op school zat in Hamburg, moest ik eerst de Engelse taal loslaten om op fatsoenlijk Duits te kunnen leren. Maar dat is mijn moedertaal.
2: Ja, en Duits is een, vind ik, een prachtige taal.
4: Ja.
2: Dus vandaar ook de vraag.
4: Het is een van de weinige dingen die ik mis sinds ik weg ben uit Duitsland. Ja, de Duitse taal.
3: De Duitsers niet?
4: Minder. Minder.
3: Ja.
4: Oké.
3: Mijn farbe blauw.
4: Mijn farbe blauw. Du umhüllst uns, beschützt uns und schenkst uns Gelassenheit, Frieden und Kraft. Deine Weisheit unendlich wie die tiefe See, deine Schönheit unendlich wie der weite Himmel. Trost und Vertrauen, das Paradies. Ein stiller Hoffnungsschimmer legst du dich um unsere Schultern, ein weiter Mantel der Würde, Kraft und Ruhe. Fest und unumstößlich stehen wir im Anblick des Chaos unserer Zeit, ruhend in uns selbst. Du bist meine Farbe blau, gewonnen aus tiefblauem Gestein, mein Lapis Lazuli.
3: Wie zong die gedicht? Ja. Hey, hoe vertaal jij in het begin gelassenheid, vrede? Is dat vrede of rust?
4: Nou, dat is vrede.
3: Vrede,
4: vrede, peace. Ja.
3: Ja.
4: En gelassenheid is gelatenheid.
3: Gelatenheid, ja.
4: Maar eigenlijk ook de vaardigheid van toch loslaten, zelfs in de grootste nood.
3: Ja, dat is, ja, oké. Okay.
4: Dat bestaat.
3: Ja,
4: er zijn mensen die dat kunnen.
3: Ik denk dat gelatenheid niet een goede vertaling is. Ik ga erover nadenken.
4: Ja.
3: Ja. Ja. De rest is nog een hele mooie. Een stille Hoffnungsschimmer. Wat mooi, joh. Dat is het zo mooi van het Duits. Die hebben woorden waar er wel 3 in zitten.
2: Ja, en dat kunnen wij niet goed vertalen.
3: Een stille schemer van de hoop.
4: Ja, schemer van de hoop.
3: Alsjeblieft.
4: Ja.
3: Ja, ik heb Duitse vertalingen gedaan, dus dat klopt wel.
4: In schimmer zit ook verstopt de schemering.
3: Precies.
4: Ja.
3: Vandaar de stille schemer, ja. Ja, dat zijn hele mooie dingen. Waar ik heel lang naar heb gezocht, dat is fest en onomstotelijk.
4: Ja.
3: Dat is niet onomstotelijk. Dat is een hele slechte vertaling.
4: Ik weet het niet. Je kunt me niet meer omstoten als ik zo sta.
3: Volgens mij is het onherroepelijk. Of is dat te sterk?
4: Nee, onherroepelijk is, zeg maar, ik heb iets lelijks tegen je gezegd. En ik kan het niet meer terugnemen.
3: Dus
4: en hier sta ik zo gegrond.
3: Ja. Dus
4: ik sta zo gegrond bij dat je kunt me nog zo sterk duwen. Je duwt me niet omver.
3: Ja, oké. Okay. Nee, dan hoor dat.
4: Dat doet de kleur blauw in dit geval.
3: Zeker weten. Lapis lazuli. Ja, Zuli. Zuli, hè? Zulu. Je zou ervan in de war raken. Ik vind het een heel mooi gedicht. Dan heb ik het bijna helemaal goed vertaald. Ja.
4: Ik ben benieuwd.
3: Nou ja, ik heb het eigenlijk al verraden. Dat was niet zo moeilijk natuurlijk. Is het al tijd voor muziek of gaan we door?
2: Ja,
3: doe maar even.

0: Nou, gezellige muziek.
1: Zeker, maar geen jazz.
0: Wat?
1: Geen jazz.
0: Nou, dit is wel jazzy.
1: Nou,
0: jazz around the
1: world. Nou, vraag dan maar. Jazz op een gitaar. Ja. Hey, we hadden natuurlijk altijd, als we het over een K hebben, Willem Kloos moeten doen. Maar die vind ik zo afgezaagd.
0: Dat
1: we halen er eentje uit. Ik ben een god in mijn gedachten.
0: Ja.
1: Ja, die hebben
0: meer hoef je niet te zeggen.
1: Meer, nee, dan weet je alles van Kloos.
0: En ik vind dat ook een mooie omschrijving voor onze gast Oliver, zoals die net dat farbeblauwe voorlas.
1: Vind jij dat hij een god in zijn gedachten?
0: Ja.
1: Oh, het is
0: die regel kwam direct bij mij op.
1: Oké. Okay. Ben jij er met een race, Oliver?
0: Tuurlijk. Oh. Hij lacht, dus het is goed.
1: Ja, ja.
0: Nou, dat zien de luisteraars.
1: Het is maar goed dat het geen televisie is. Ja. Hey, ik heb hier een kleintje van ene Erik Kiela.
0: En wie was dat?
1: Geen
0: Erik?
1: Idee. Ik heb een bundel van hem gekocht. Het is een Hagenaar, geboren in 1954. Hij is als Nederlandse leraar gewerkt en was ook journalist en kunstcriticus bij de Haagse, de destijds nog grote Haagse krant. Ja, en in 1984 debuteerde hij met de bundelanalyse van een landschap in seismografische reeks van Alden den Besten. Nou, ik kende hem niet, maar dankzij het feit dat ik hier de bundel in mijn handen heb, dus nu wel, Erik Kiela uit Den Haag, en daar komt hij. En natuurlijk schrijft hij over het strand. Ezels op het strand bij Scheveningen.
0: Mag ik heel even vragen, heeft dit ook met een schilderij soms te maken van Israëls of dat toevallig niet?
1: Als je dit hoort, denk ik van niet, maar je kan het zo in het panorama van Mesdag zetten als je dat zou willen.
0: Zo.
1: Ja, ja. Omdat de ezeltjes op je wachten en de zomer is als schelpgeruis, boven de zee de eenzaamheid van het voltooide, aan de kant vergrijsde badpaleizen. Ooit kleine stappen naar het harde zand. Iedereen was mee. Bestemming was er niet echt. De ezelrit ging langs de adem van de zee.
0: Prachtig.
1: Hmm. Oliver, dat doet je wat.
2: Dat doet me zeker iets, ja. De adem van de zee.
1: Ja, dat was hem. Hè. Dat is een dichterstruc. Je moet goed beginnen, zodat het pakt. Hè? Omdat de ezeltjes op je wachten, dat pakt al. En die laatste zin, ja, langs de adem van de zee, dat doet dan de deur dicht. Mm. Nou, hoewel, de zee heeft geen deur. Maar dat is wat ertussen zit, ja, dat moet je dan nog een keer lezen.
0: Het beklijft.
1: Ja, al dat zand. Ja, tuurlijk. Dat,
0: het gedicht beklijft.
1: Mijn broodje zat er altijd onder het zand. Ja. Goed. Nou. Nou mag jij volgens mij. Of je gaat weer wat aan Oliver vragen. Ja, wij zitten zo naar elkaar te kijken. Van goh, wat is het allemaal leuk. Je luistert naar de 88ste uitzending van Dichter bij Gouwestad.
0: Ja, ik wilde eigenlijk door Frida Winklaar Domacassé, dichteres uit Waddinxveen en niet de minste, die noemde op Facebook, dat is dan toch weer een leuk medium, dat alle dichters gaan zich met onze uitzending bemoeien. En die komen met dichters met een K. Of ze verfrommelen hun eigen naam, dat het ineens ook met een K is.
1: Ja, dat wordt gemanipuleerd. Ja.
0: En Frida wees ons op K.P. Kavafis. En dat is een Griekse dichter. En omdat de Odyssee nu een wereldberoemde film is waar ik naartoe ben geweest, vond ik dit een hele mooie vingerwijzing. En ook omdat er heel veel mensen op vakantie gaan of zijn. En het gedicht heet Ithaca. Als je de tocht aanvaardt naar Ithaca, wens dat de weg dan lang mag zijn. Vol avonturen, vol ervaringen. De kieklopen en de lijstrigonen, de woedende Poseidon, behoef je niet te vrezen. Hen zul je niet ontmoeten op je weg, wanneer je denken hoog blijft en verfijnt. De emotie die je hart en lijf beroert, de kieklopen en de lijstrigonen, de woedende Poseidon, zul je niet treffen wanneer je ze niet in eigen geest meedraagt. Nou, het gedicht is heel lang, dus ik ga het niet helemaal afmaken. Maar ik zal de laatste strofen lezen. Was het er niet, dan was je nooit vertrokken. Verder heeft het je niets te bieden meer. En vind je het er wat pover, Ithaca bedroog je niet. Zo wijs geworden, met zoveel ervaring, zul je al begrepen hebben wat Ithaca's beduiden. Dus eigenlijk zegt de dichter, al die ontberingen die beschreven zijn door Homerus, die hoef je niet te hebben als je hoog denkt.
1: Nou ja, Ithaca, voor de mensen die de film Odyssee nog niet hebben gezien, dat is het thuisland van Odysseus. Hè? En die kyklopen, dat zijn gewoon cyclopen met eenogige reuzen. En die lijstrigonen waar je het over had, dat zijn mensenetende reuzen. Die gasten die gooiden al die schepen van Odysseus de bodem in. En het enige boot waar onze held om zat, bleef bespaard.
0: Ja, er moesten ook veel keuzes gemaakt worden tussen twee kwaad.
1: Gezellige jongens.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar dat moet jou aanspreken, Oliver.
2: De oudheid bedoel je? Oudheid. Ja, de oudheid spreekt me aan. Ja. Inderdaad.
1: Want dat vind ik ook vaak terug in jouw gedicht. Heb je er toevallig eentje bij je die daaronder valt? Of heb je gedacht, nou, dat kunnen jullie lijken gedaan?
2: Ja, dit is een beetje te lang. Ik heb hem wel bij me. Ik heb ooit geprobeerd Vergilius na te bootsen.
1: Doe maar.
2: Maar dat is te lang. Hmm. Dus misschien goed om te weten. En dat we misschien een hele uitzending een keer wijden aan de oudheid. Zullen we dat doen?
1: Dus aan de oudheid?
2: Aan ritme in de poëzie. Ja. Het ritme. Dat kunnen we van de oud.
1: Ja, zeker.
2: Van de Grieken leren.
1: Ja, ja, daar leren we op de dichterschool ook nog steeds. Hè? Dat een van de schuivende panelen is het ritme.
2: Ja.
1: Maar dat hoeft dan niet speciaal een jambe of een hexameter te zijn. Als er maar een beetje cadans in zit. Ik loop met jou over de straat, zoiets.
2: Ja.
1: En daar waren die oude Grieken goed in, denk ik.
2: Die hebben veel meer nog uit de beweging gedicht. Ja. Dus je moet je voorstellen dat een politicus in het oude Athene, die heeft eerst een volledige acteursopleiding moeten doen.
1: Ja.
2: En daar hebben ze nog anders leren spreken als wij dat tegenwoordig doen.
1: Ongetwijfeld. Mm.
2: Dus die konden onder het vrij spreken ook nog veel meer vormen die we in de dichtkunst gebruiken, ook in de retorica benutten. Mm-hmm. Dus die konden heel bewust een anaphora toepassen. Alliteraties gebruikten de Grieken. En zelfs met het ritme spelen.
1: Alsjeblieft. Hanneke, ik vind het een goed voorstel.
0: Ik vind het een heel goed voorstel.
1: Die hele serie van dichters met van A tot Z kunnen gewoon een keer onderbreken. Ja. En dan doen we iets klassieks. Dus.
0: Doen we iets heel klassieks.
2: Mooie Griekse muziek daarbij. Als Arjen dat leuk vindt. Anders neem ik die mee.
1: Als er geen soufflaki bij zit.
2: Geen soufflaki?
1: Nee, ook, maar wel en ook die retsina niet.
0: Maar was het niet omdat heel veel mensen die konden lezen en schrijven, dat je dat ritme en dat rijm en dat je het dan beter weer verder kon vertellen? Nou, had het een functie?
2: Nou, ze konden sowieso beter tekst onthouden, omdat Homerus was blind. En die schreef zeker niet zelf.
0: Nee, dat heb ik begrepen.
2: En iemand die niet kan schrijven, moet het echt van zijn geheugen hebben. Dus voordat wij schrift hadden, was ons herinneren van liederen en gedichten was veel beter ontwikkeld. Daar moest het van hebben. Ja. En dat hadden ook de Grieken.
0: Ja, en dat hadden de Nederlanders in de middeleeuwen ook.
1: Het is grappig dat jij dat zegt. Ze moesten het van hun geheugen hebben. Ik heb altijd gedacht dat die dichters dat zo maakten, omdat mensen dat gemakkelijker konden onthouden. Dus precies vanuit de andere kant.
2: Nee, en tegenwoordig. Ik denk, we hoeven niet zo verdrietig te zijn dat we niet meer zo goed kunnen onthouden. Omdat het kunnen vergeten geeft ons de vrijheid om vrij nieuwe gedachten te vormen. Er zit niet altijd de herinnering aan het verleden in de weg.
1: Dit is een regelrechte aanval op
2: AI.
1: Ja, geweldig.
2: Ja. AI is old knowledge.
1: Ja, ja. Ja, precies. En vaak verpest. Nou, oké. Okay.
2: Door wie?
1: Ja, daar kunnen we de uitzending over beginnen. Hanneke, hoe gaan we verder? Doe jij er eentje?
0: Ik heb net gesproken.
1: Nou, dan gaan we even naar muziek. Laten we dat maar doen dan.

0: Kijk, een musicus
1: dat is
0: met een K.
1: Dat is jazz.
0: Check ja, dat is jazz.
1: Ja. En dwars door de jazz heen gaan wij dichtnieuws doen, Anneke.
0: Ja.
1: Ja, dan heb ik eerst een triest bericht. Er is een hele oude dichter uit de tijd van Ines Meter. Uit de groep dichters destijds die in Gouda de dienst uitmaakte overleden. Dat is Ever Harris Vreeswijk. Harry. Ja,
0: Harry.
1: Precies. Ja. Hij is hartstikke dood. En dat is voor sommigen een verlies. Vooral voor zijn maten. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik... dat zeg ik dan maar. Dat ik Ever Harris helemaal niet kende. Het is een triest verhaal hoor. En hij is op 20 juli is hij herdacht in de ontmoetingskerk in Gouda. Maar ik vind dat we dat maar even moesten melden. Vind je niet?
0: Jazeker. En je had ook zelfs een gedicht van Harry.
1: Dat geloof ik niet dat ik dat bij me heb. Nee.
0: Jawel.
1: Heb je dat wel?
0: Het wordt nu aan je gegeven.
1: Oh jeetje. Ach ja. Ja natuurlijk. Dat is mooi. Ja. Ja dat heeft... Dat heeft iets met zijn komende dood te maken. Ja, ik wou dat natuurlijk helemaal niet. Goed, daar komt hij dan, van Harry Vreeswijk. Iemand vroeg, hoe gaat het met je ziel? Om tijd te winnen, zei ik, wat is de ziel? We kwamen er niet uit. Misschien, dacht ik later, misschien is het zoiets als de warmte van een brandende kaars. Zij verdwijnt naar omhoog, als de vlam is gedoofd. In memoriam. Harry Vreeswijk. Maar jij hebt ook een gedicht over een dode.
0: Over een dode, ja.
1: Ja,
0: ik zit in het clubje wat oneerbiedig wel eens de Pool des Doods genoemd wordt.
1: Zeker weten.
0: Dat zijn de dichters van dienst die een gedicht maken voor een eenzame uitvaart. Dus als er iemand... Dit was ook een meneer die gevonden is in zijn flat. Weinig mensen kende, weinig mensen om zich heen had. Veel ruzie maakte. Iedereen zei het, die hem kende, het was een moeilijke vent.
1: Hey, was dat Robbie?
0: Dat was Robbie,
1: ja. Ah, zie je wel. Ja.
0: En dan denk ik, ja, dan kan je wel iets heel liefs gaan schrijven. Die man gebruikte woorden als gezeik en gezanik en hou je kop. Ja. En hij was verslaafd aan van alles en nog wat. En op 13 juli hebben wij de eenzame uitvaart van deze Robbie gehouden. Ik zag hem 's nachts staan in een lobby. Het zoveelste glas in zijn hand. Ik noemde zijn naam en zei Robbie. Maar ik miste de aap op zijn rug. Hij zei, je kunt niet altijd krijgen wat je wilt, schat. Volgens mij is Robbie al dood. Hij zette me op de motorkap van een Chevy om te zoeken naar wat hij nooit vond. Ik zag hem ruzieën in zijn stamkroeg, opperhoofd van zijn possiegezeik. Hij zei, je kan niet altijd krijgen wat je wilt, schat, maar soms probeer je het gewoon niet genoeg. Moederloosheid kan een eenzaam bestaan zijn, vreet holtes diep onder de huid. Vingers kunnen weet ik wat omsluiten, maar niet haar geur, stem, haar geluid. Ik zag je toen staan in die lobby, het zoveelste glas in je hand. Je knipoogde en ik zei Robbie, maar volgens jou was Robbie al dood.
1: Ja, goed hoor. Hij had een boete horen toen hij nog leefde. Wat is een Chevy?
0: Een Chevrolet.
1: Oh! Jeetje, dat was zo'n bromfiets.
0: Nou, zo'n grote limousine, zou ik maar zeggen.
1: Oh, die soort auto. Grote... Met zo'n zo'n ding voorop.
0: Zoiets, ja.
1: Ja. Ja. Oh. Okay. Ja. Ja, dan heeft de dood het toch voor elkaar dat je de dichters met elkaar gewoon met de dichters met een R kan krijgen.
0: Ja, dat kan. Of met de V van Vreeswijk of de H van Harry.
1: Zo gaat het met de dood, hè?
0: Ja, die de dood trekt zich niet van een letter aan.
1: Nee, die flikkert een heleboel door elkaar. Ja. Wat niet door elkaar gaat, zijn de zomerdichters op 5 augustus. Op het Zoutbalplein in Gouda. Je kan daar gewoon naartoe. Om 19:30 kost je €5. Want die zaal moet ook wat kosten. En dan gaan dichters elkaar hun gedichten voorlezen. En de meesten houden zich dan aan het thema. En het thema is, hou je vast, de opklapbaarheid van het leven.
2: Ja, maar die subtitel die hoort ook nog bij.
1: Nou, dat is zo slap.
2: Van knop naar blad.
1: Dat schijnt toch uit, man. Dat is toch zo afgezaagd. Als ik wil. De opklapbaarheid van het leven, dat is het helemaal.
2: Van knop naar blad is het ook helemaal.
1: Ik begrijp dat jij een gedicht hebt gemaakt van knop naar blad.
0: Nou, laat ik dan ook nog wat zeggen. Ik zou dan zeggen van knop naar bloem.
2: Dat is niet het onderwerp.
1: Ja. Zeg
0: maar dat is komende week, Ben. Want het ging nu allemaal zo snel langs me heen.
1: 5 augustus. 5 augustus.
0: Dat is woensdag.
1: Ja. En op 13 augustus zijn de laatste intakegesprekken van de ontdekkingscursus van de Goudse Dichterschool. De groep is al volgeboekt, 12 deelnemers. En er zitten al 3 in de wachtlijst. Het gaat goed met het dichten in de Krimpenerwaard, Gouda en andere omstreken.
0: Dat hopen we.
1: En de luisteraars hebben al lang in hun agenda genoteerd dat op 30 oktober de verkiezing van de stadsdichter is in de Garenspinnerij.
0: Ja, en dat je via de knop, over knop gesproken, van de site van de stichting Stadsdichter, als je op die knop drukt, dan kom je tot blad, want je geeft je dan op als mogelijke kandidaat van die verkiezingen. Dus doe mee allemaal.
1: Hallo?
0: Laat het nou eens heel vol worden op die verkiezingsstrijd.
1: Nou, het wordt wel steeds moeilijker hè, met al die kanjes die we tot nu toe
0: hebben gehad. Ja. Tuurlijk.
1: Ja. Zou jij stadsdichter willen worden, Oliver?
2: Dat kan ik op dit moment niet zeggen. Ik voel er niet zoveel bij.
1: Dat een diplomatiek antwoord. Ja, je lijkt wel een politicus.
2: Ben ik misschien ook. Ja.
1: Nou, jij bent al geweest, Hanneke. Aan jou hoef ik het niet te vragen.
0: Ik voelde er heel veel bij.
1: Dan moet je Oliver maar een keer uitleggen naar de uitzending hoe geweldig dat het is. Je mag ook kandidaten voordragen. Als ik nou bijvoorbeeld, nou maar een voorbeeld hoor, zou zeggen van nou, ik draag Oliver voor.
0: Dan zal Oliver toch zelf op de knop moeten drukken en zijn...
2: Hij moet ook gedichten hebben die hij dan wil nemen.
0: Die heeft hij zeker.
2: Die hij dan mee wil nemen.
1: Ik heb hier al een bundel van je liggen, dus dat is ook geen probleem. Zullen we even naar muziek luisteren weer?
0: Ja, had je verder geen nieuws?
1: Nee, ik vind het wel goed.
0: Geen nieuws van het dichterschap?
1: Nou, hier op 12 augustus is een zonsverduistering, maar dat past niet in dit programma.
0: Nou, dan kan je prachtige gedichten schrijven.
2: Poëtisch onderwerp.
1: Ja.

0: Ja, daar zijn we weer. Na die mooie muziek.
1: Ja, lekker jazzy.
0: Ik heb zin in een gedicht van Oliver.
1: Oh, goed, ik ook.
0: In een, ja, zijn stem en zijn voordracht.
2: Dus dan mag ik deze keer een Nederlands...
0: Dat mag. Dat
2: Nederlands doen. Ja. Nou, ik heb... verleden jaar heb ik een heel mooi concert mogen horen in Amsterdam. Mm-hmm. Een zangeres die drietalig was. En die zong ook liederen in het Russisch. En toen,
1: je gaat toch niet in het Russisch nou zitten?
2: En toen kwam ik een Russische dichter tegen, okay, die ik tot op dat moment niet had gekend. Alexei Plechtcheyev.
1: Ja.
2: Die was lid van een revolutionaire club,
1: ja,
2: in de 19e eeuw. En die werd ook op dit moment, op een gegeven moment werd hij bijvoorbeeld samen met Dostojevski, werden ze veroordeeld tot de dood. En wat deed dat tsaristische regime in die tijd? Ze hadden van die executies die dan op het laatste moment toch niet plaatsvonden. Dus die mannen stonden voor je met de geweren om je te executeren. En toen werd het afgeblazen. En met dat trauma wat je daaraan overhield, ging je meestal naar Siberië. En Plechtcheyev had het geluk dat hij in... het geluk. In de Veste Peter en Paul in Sint-Petersburg terechtkwam. En later dan als soldaat diende. En, nou, uiteindelijk een beroemde dichter werd die je vaak kunt horen in liederen van Rachmaninoff, van Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov. En dit gedicht nu is geïnspireerd op die avond die ik toen mocht bijwonen in Amsterdam. En luister maar. Het heet Brug van Hoop. Ik was weer thuis. De bladeren in de zilverberg ritselden in de wind. Maar het was een droom. Mijn familie en vrienden leefden. Om me heen hoorde ik hun lieve woorden. Maar het was een droom. Ik zag een brug, gebouwd uit licht. Zij verbond ons met elkaar. Met onszelf. De brug van hoop over de stroom van droom en werkelijkheid. In mijn wakkere droom.
1: Een nostalgisch gedicht. Stil verlangen. Een brug van hoop. Hoe interpreteer jij dat?
2: Voor mij is de regenboog aan de hemel al, mm-hmm, is een symbool van hoop en heeft de vorm van een brug. Mm-hmm. En er zijn verhalen die vertellen over de regenboog alsof die de wereld waar wij in leven verbindt met de wereld waar onze voorouders leven, verder leven, na hun overlijden.
1: Toch. Maar dat heeft niets te maken met de geschiedenis die je net vertelde. Dit staat daar los van, hè?
2: Ja, dat wat hij meegemaakt heeft hem ook in staat gesteld om vrij visionair te kunnen schrijven.
1: Ja, ja. En alweer twee zinnen die je dan bijzonder opvallen. De eerste, ik was weer thuis.
2: Ja,
1: ja. Bam.
2: Ja, maar dubbel.
1: Ja,
2: dubbel. Het thuis, ja, thuis en het thuis wat je zelf bent als je bij jezelf bent.
1: Precies. En die laatste in mijn wakkere droom.
2: Ja, dat is een bijzondere staat.
1: Ja.
2: Omdat ik denk als wij creatief bezig zijn, en het maakt niet uit in welke kunst, je kunt je in een staat bevinden die kun je definiëren als tussen wakker zijn en dromen. Dat is waar fantasie ook thuis is, de fantasie van waaruit jij kunt werken.
0: Ja, is het nu echt of niet?
1: Maar er is nog iets. Mijn familie en vrienden leefden om me heen, hoorde ik hun lieve woorden, maar het was een droom.
2: Ja, het was een droom. Ja.
1: Ja.
2: Ze leefden namelijk eigenlijk niet meer.
1: Ja.
2: Maar ik had toch ineens hoorde ik ze weer praten.
1: Ja.
2: Okay. En het werd me warm om mijn hart. Hun, hun lieve woorden weer te horen.
1: En ik was weer thuis. De bladeren in de zilverberg ritselden in de wind.
2: Het is een heel Russisch motief. Hè? De berken spelen een heel grote rol in dat grote land. Hè? Ja. Dus de Trans-Siberische, niet Eisenbahn, hoe heet dat in het Nederlands? Trein door Rusland rijdt. Spoor. Dan kom je door heel dagenlang door berkenbossen.
1: Ja. Wauw.
2: Dagenlang.
1: Het is een mooi gedeelte. En ik ben blij dat je wat over de achtergrond vertelt. Dat geeft het gedicht een dimensie die anders denk je van, nou, deze man zit een beetje te suffen. Te dromen op onder de perenboom. De berg.
2: Nou, als hij te suffen zit, dan is het best op een goede manier, hè, die iets oplevert.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, die knipoog aan mij, maar ik ben het helemaal met je eens.
0: Ik moet ook een beetje aan dat eerste gedicht van Rutger Copland denken. Toen werd het weer te mooi om waar te zijn. Ja. Dat is eigenlijk zo tussen dromen en werkelijkheid. En dat je dan ook de stemmen hoort die je bijna vergeten bent. Mm. En die hoor je dan in je dromen. En dan klinkt dat in je wakker zijn nog na.
2: En wat je vroeger net na, zo tussendoor. Ik denk wat de kunstenaar waarneemt in zijn fantasie, of haar fantasie, is op dat moment ook waarheid en bestaat.
0: Ja.
2: En wordt dan eigenlijk op de aarde gebracht door het kunstwerk zelf. In ons geval het gedicht.
0: En wordt deel van je herinnering.
2: Ja. Ja.
1: En schept een nieuwe werkelijkheid, zei hij.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Goed, even een minuut stilte. Ja, het is allemaal waar, denk ik. Tenminste, dat denken wij dat het waar is.
0: Het is waar.
1: Als jij het ook waar zit, dan zeg ik...
2: Wat is waarheid?
1: Nou, dat is een diepe. Even één minuutje muziek om bij te komen.

geritsel van papieren. Een dichteres met een K, Hester Knibbe. Stadsdichter Hester Knibbe was stadsdichter in de jaren dat ik ook stadsdichter van Gouda was. En dan kwamen we, en dat gebeurt nu nog, met alle stadsdichters bijeen in Lelystad. Ook wel Lelijkstad genoemd, maar dat is helemaal niet zo. Het is een prachtige stad. En dan wordt er ook ieder jaar een bundel uitgebracht van al die stadsdichters. En in dat hele grote Lelystadse theater mochten wij dan onze gedichten zeggen. En ik vond het een eer, en ik vind het een eer, om in die bundel te staan waar Hester Knibbe ook in staat. En ik lees van Hester over Rotterdam, Requiem voor een stad. Het viel uit de lucht en verbrandde het hart. Toen het vuur was gedoofd, de levenden uit hun schuilplaatsen kropen. Verbaasd, verschrikt, de geblakerde resten bezagen. En daarin zomaar giraf, zebra, andere dieren die ze ooit hadden gezien achter hekken, hadden bekeken en die nu in de smeulende leegte hun lijven en poten van hier naar daar bewogen, geluiden maakten, hun nekken uitstaken. Toen zeiden ze: het is roet, het is as, het is weg. En weg kun je niet eventjes meten of wegen. Het is daar en weegt voor de rest van een leven. Iemand moet het bevel hebben gegeven. Kijk, kijk. Losgebroken de beesten.

0: Ja. Die Dirk Kroon, hè? Die heeft ook, die in Schiedam geboren is, die heeft ook een gedicht gemaakt over Rotterdam. Een man ziet een stad die in puin ligt en richt zich weer op. Hij kiest het metaal dat de spierspanning goed zal verraden. Vormt zich een lichaam verwrongen zoals een straatvechter het achterlaat. Maar het staat op een sokkel in het hart van een stad, niet meer in puin. Een stad ziet een man, de handen ten hemel, en richt zich weer op.
1: Ja, prachtig.
0: Dat zat ik in. In beeld. Ja.
1: Ik vind Rotterdam altijd nog een intrigerende stad. Omdat je weet dat het verwoest is geweest op enkele plekken na. En wat er dan weer van gemaakt is.
0: Hé, Janneke. Als wij in deze uitzending helemaal niets van Henk Kooijman laten horen, dan krijgen wij
1: Corrie op ons dak.
0: Dan zijn er, ja, okay, Corrie Grotendoors gaat al heel erg. Die luistert nooit meer naar ons. Ja. Dus heb jij iets bij je van Henk Kooijman?
1: Ik heb de polder in de hond
0: staan. Oh ja, dat is prachtig.
1: En daar wil ik bij vertellen dat we hadden het net over dat stadsdichtersgebeuren en die verkiezingen. Dat ik toen, tot mijn grote verbazing, ik ging helemaal blanco in die verkiezingen. Want ik dacht, ik wil dat dichterswereldje beter leren kennen. Dus ik ga gewoon gezellig meedoen. En toen zei mijn zoon, die in het publiek zat, die zei, volgens mij maak jij een hele goede kans dat je door de voorronde komt. En ik kwam door de voorronde. En degene die na de finale gingen, kregen een roos en een bundel van Henk Kooijman. Ik had nog nooit, het is een schande, maar ik had nog nooit van Henk Kooijman gehoord.
0: Er zit heel veel kwaliteit in de Krimpener Waard, hè?
1: Ontzettend. Nou. Zal ik daar een stukje,
0: ja, doe maar.
1: Ja, het is bijna bijbels, zou ik zeggen, hoe die schrijft.
0: Ja, ja.
1: Soms in de hondsdagen verschijnt er iets ongerijmds in het licht, waardoor het polderland schijnbaar bezwijmt. Al het bestaande schijnt in één ogenblik ondermijnd. De einder vervaagt en alles schijnt minder omlijnd dan tevoren. En elke vaste omtrek verdwijnt. Voor altijd verloren lijkt iedere zelfstandigheid. Niets schijnt nog te rijmen met de realiteit. Tot de zon weer doorbreekt, de aarde haalt opgelucht adem. Het zijnde schijnt plotseling van vergankelijkheid bevrijd, tot een andere wereld buiten ruimte en tijd. Heel het bestaan schijnt binnen een flits tot zichzelf herleid. De bomen buigen eerbiedig. Vervallen is elk onderscheid. Het gras wordt anderszins groen. In oeroud geheim ingewijd. Het is of er niets is dat hemel en aarde nog scheidt.
0: Dat is bijna hemels, zeg jij?
1: Ik vind het bijna bijbels.
0: Kom we iets dichter bij de grond? De wind beweegt een beetje. De wilgen blaren. De tijd verstrijkt een poosje in het zongestoofde gras. Alleen de kar is wakker. De boer slaapt nog op de bok. Een wolk van hooi daarachter. Oneindig blauw erboven. Die gedichten zijn zo aards, zo dichtbij en toch zo gevoelig en bijna sentimenteel. Jij noemt het hemels.
2: Bijbels.
1: Nou ja, deze bundel, toen ik hem, ik wist niet wat ik las. En hij lag op mijn nachtkastje. En iedere avond las ik iets uit Henk Kooijman. Inmiddels heb ik al zijn bundeltjes, tweedehands ergens bij Paul Abels, op die boekenmarkt gekocht. Maar je bent in die polder.
0: Ja.
1: Maar hij heeft ook over Gouda geschreven.
0: Mm-hmm. Tuurlijk.
1: En daar ben je in Gouda. Dat is kunstig.
0: Dat is knap, hè? Ik heb me niet met mijn bordje voor Arjan bij de hand om te zeggen dat er nou even muziek komt. Ik ben kwijt.
3: De zon verblikt en verbloost in wolken. Het licht wordt in grijze stralen

0: gemolken. Hooibouw krimpen er waard. De wind beweegt een beetje de wilgenblaren. De tijd verstrijkt een poosje in het zongestoofde gras. Alleen de kar is wakker. De boer slaapt op de bok. Een wolk van hooi daarachter. Oneindig blauw erboven. Zwaar bewolkt. Het gras is gemaaid. Het hooiland ligt stoppelbaardig. Heel de natuur heeft voor mij vandaag iets kwaadaardigs. Zelfs de anders zo vreedzame wilgen lijken de koppen bij elkaar te steken en een complot te beramen. Ook de wolken schijnen zich tot onheil te verzamelen. De zon verstopt zich, als kon zij iets niet verkroppen. Wat is het toch dat de mens van zichzelf vervreemdt, dat de mens ontheemt en de aarde de hemel ontneemt. Onweer overflist. Het honderden gerommel van het onweer. Het duizenden gefluister van het riet. Het triljoenen trillen van de regen op het water van de Vlist.
1: Uit 1989, de stem, de nog jonge stem van ja. Ines Meter, die schitterend gedichten van Henk Kooijman voorleest.
2: Echt grappig dat ze dezelfde keuzes maken als wij.
1: Ja, en fijn dat Arjan Doelman dit als een verrassing door de uitzending heen weet te weven.
2: Hij zegt wel dat hij niet zo iets heeft met gedichten, maar
1: ik geloof er niks van.
2: Nee. Zullen we Oliver weer vragen om zijn nog één gedicht voor te lezen voor wij een beetje gaan afsluiten? Want we hebben nog 6 minuten voor Dichter bij Gouwenstal, luisteraars.
3: Nou, dan lees ik een sonnet voor. Bespiegeling. Een zilverglanzend oppervlak. Reflectie. Mijn zijn gezien. Teruggespiegeld ik, zo helder kloppend in één ogenblik, volmaakt en puur, vanzelf bestaand. Perfectie? Nee, ook mijn vals vertrokken grimas lacht, gebroken licht, vertroebeld, zonder kleur. In duisternis val ik uiteen. Word sleur, mijn edelsteen. Verloren is je pracht. Je kijkt me aan vanuit je oppervlak. Beoordeelt niet. Ziet wat er is en groeit. Je spiegelt lichtheid en mijn ongemak. Pas als mijn hart van liefde overvloeit. En zelfs al is de weerklank soms nog zwak, dan leeft in weelde wat in vrede bloeit.
2: Keurig netjes volgens het rijmschema. Helder. Bespiegeling. Ja, jij bent wel bespiegelend, hè, in je gedicht. Ook de manier waarop je dat voordraagt. Zo gedragen. Ernstig. Diepzinnig, betekenisvol. Moet ik nog doorgaan? Of zeg eens wat.
1: Soms is ieder woord te veel na een gedicht.
2: Ja, oké. Het is een radio-uitzending. Ik kan moeilijk mijn mond dicht houden natuurlijk.
3: Nou ja, bespiegeling heeft ook iets met de reflectie te maken. En in dit geval met zelfreflectie. En dat is nogal een opgave voor heel veel mensen tegenwoordig. Om vanuit zelfreflectie af en toe hoe je staat in de wereld bij te schaven, te verbeteren, ethischer te handelen.
2: Ja.
1: Maar die mensen, die lezen dit gedicht niet en die luisteren niet.
3: Nee, maar die ontmoeten ons.
1: En dat manier, is heel mooi gezegd.
3: De manier hoe ze ons mogen ontmoeten, hoe wij dan op dat moment kunnen zijn, heeft impact.
1: Ja, daar doen we het voor.
3: Ja.
2: Ik heb hier een bundel in mijn handen, die heet Tussenin.
3: Heb je die?
2: Ja, die heb ik. Heb je daar nog exemplaren van?
3: Nee.
2: Jammer. Want dan zou ik een aantal dingen voorlezen die je daar hebt. Kan je hem herdrukken?
3: Ja, ik ben sowieso bezig met een bundel waar straks alle gedichten die ik wil delen in zullen staan.
2: Oké.
3: En dan vind je ook wat jij intussen in ziet staan.
2: Ja, ja. Ik reinig mijn gehemelte met de zinnen van de meesters. Mijn gedachten met hun denken. Ja. Ja. Of de laatste lente raakte ik weer eens lekker getraumatiseerd. Dat is er ook één. Ja. Nou, heerlijk man. Ja, geef me de zee. Ik wil niet sterven als de zon schijnt. Ja, jongen, het is fantastisch.
1: Ja, wie wilde dan doodgaan?
2: Ja, niet.
3: Wie überhaupt, ja.
2: Ja, ja. Ja, dat is mooi. Mijn geest bestond al toen ik werd verwekt. Mijn ziel bewoog al toen mijn ouders versmolten. Dat is verdomd netjes om te zeggen dat ze een web hebben gemaakt waar jij uit voortkwam.
3: Ja, dat mijn essentie er al was.
2: Ja.
3: De jouwe ook.
2: Ja, dat weet ik niet.
3: Nee, hoeft toch ook niet? Hoe moet je dat weten? Als het de waarheid is?
2: Ja, dat weet ik niet. Ik weet het gewoon niet, ja. Dat mijn essentie er al zou zijn. Ja, misschien zit ik daarom wel vast aan mezelf.
3: Lekker vast, lekker stabiel.
2: Hm. Nou, Anneke.
1: Ja.
2: Ja, dit was een kleine keuze uit de Dichters met een K. In de 88ste live-uitzending van Dichter bij Gouwenstad.
1: We hebben er heel veel niet gehad.
2: Ach jee, vertel. Het is verschrikkelijk.
1: Nou, ja, eigenlijk die ik hier voor me heb. Riet de Koning.
2: Nee.
1: Die hebben we niet gehad.
2: Die hebben we niet gehad, nee.
1: Jaap Koopmans en ook Gerrit Komrij.
2: Alsjeblieft.
1: Nou, en nog heel veel beroemde andere dichters.
3: Frans Kafka niet.
2: Nee.
1: Maar wel Oliver Kroes.
2: Ja,
1: en
2: we gelukkig hebben wel.
1: Henk Kooijman.
2: Tuurlijk.
1: Henk Kooijman en Rutger Kopland. Nou.
2: Ja,
1: en Hester Knibbe. Wat wil je nog meer?
2: En, nou ja, niet Anton Koolhaas, ook niet Rudy Koofbroed of Simon Kneppens en Han Kemming.
1: Die ken ik allemaal niet.
2: Nee, zie je wel. Ja. En Jaap Koopman en Antje Krog hebben we niet gehad.
1: Antje Krog.
2: Ja,
1: dat is wel jammer.
2: Ja. Maar Cavavis wel en Kleefstra weer niet. En Alfred Korsman, ken je die nog?
1: Geen idee.
2: Oh, jee. Nou. Of Marjolein Kool.
1: Ja, en Carolien Koops.
2: Ja, tuurlijk. Ja. Ja,
1: uit onze eigen stad.
2: Ja,
1: de moeder van Erasmus.
2: Ach.
1: Ja.
2: U hoorde de stemmen van onze gast Oliver Kruse, Doherty, Hanneke Leroux en Ben van Bommel. En heel eventjes, zowaar, achter glas zittend, Arjan Doelman met de spoorlijn. Hij zat weer als vertrouwd achter de schuiven en de knoppen. Over een paar dagen kunt u nog eens luisteren via de podcast of vanavond al om 10 uur. Leuk voor het slapen gaan. Vroege Vogels luisteren uiteraard maandag en vrijdag aanstaande om 7 uur 's morgens. Goedemorgen met Dichten. Dit programma is elke eerste zondag van de maand. En de volgende uitzending is dus op zondag 6 september, die eerder wordt opgenomen. En dan zijn de Dichters met een L aan de beurt. Laat uw voorkeur maar weten, luisteraars. En dan gaan we nu naar het nieuws van 1 uur. En daarna naar de herleving van Gouden Ouwe. Zorgvuldig bijeengebracht naar eigen smaak en voorkeur. Door een echte Gouwenstadrakker, Sjaak Sekeris. Veel luisterplezier. Veel luistergenot. Fijne zondag.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nog altijd wel nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. En Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind. Vooral op het platteland. En daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen juist meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. Het is de ultrarechtse Abelardo Lara Esprilla. Hij won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politiek outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Lara Esprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen. En ook kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes, allemaal onder leiding van de VS. Het weer nog, veel zon en de temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Halberstad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwe Stad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Willem Pronk.
1: Hartelijk welkom, ook namens technicus John Goedkoop. We brengen deze keer een aflevering met wat langere stukken. Maar we beginnen met een kort deel uit de 54ste pianosonate van Joseph Haydn. Zenö Zondo voert het uit.

Dat was het presto uit Haydn's 54ste sonate voor piano, gecomponeerd in 1784. 100 jaar later, in de zomers van 1884 en 1885, tijdens zijn vakanties in de Oostenrijkse Alpen, schreef Johannes Brahms zijn 4e en laatste symfonie. Het werk ging in première in Meiningen op 25 oktober 1886. En Brahms zelf dirigeerde. Critici hadden hun bedenkingen bij de eerste uitvoering, maar het publiek vond het geweldig en applaudisseerde na elk deel. Uit deze 4e symfonie nu het 2e deel, het Andante Moderato, uitgevoerd door het Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink.

Het tweede deel uit de vierde symfonie van Johannes Brahms werd gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Bernhard Haitink. We gaan naar Mozart voor zijn opera Idomeneo. Wat is het verhaal van deze opera? Idomeneo is de koning van Kreta. Na de Trojaanse oorlog keert hij terug naar zijn koninkrijk. Maar onderweg komt hij terecht in een storm op zee. Hulpeloos bidt hij tot Neptunus en smeekt om redding. In zijn wanhoop belooft hij de eerste persoon die hij op het eiland aantreft te offeren. Dit blijkt zijn eigen zoon Idamante te zijn. En dat leidt tot een hartverscheurend dilemma. We laten een groot deel van de tweede act horen. We horen de stemmen van Anne-Sophie von Otter, Hillevi Martin Pelto, Anthony Rolf Johnson, het Monteverdi-koor en de Engelse baroksolisten onder leiding van John Elliott Gardiner.

En hier stappen we uit de tweede acte van Mozarts opera Idomeneo. En gaan over naar The Lark Ascending, de opstijgende leeuwerik van de Engelse componist Ralph Vaughan Williams. Hij componeerde het in 1920 en liet zich inspireren door een gedicht uit 1881 van George Meredith over een lied van een veldleeuwerik. Het gaat over het opstijgen en gezang van een leeuwerik die de aarde en alle daaraan gebonden dingen achter zich laat. Het is een prachtig stuk romantische muziek voor viool en orkest. Het is dromerig, lyrisch en melancholisch. Het roept de sfeer op van het idyllische Engelse platteland. Het is niet alleen heel populair bij het Britse publiek, maar ook bij het Amerikaanse. Toen in 2011 de publieke radiozender van New York luisteraars vroeg wat ze graag wilden horen op de 10e verjaardag van 9/11, eindigde The Lark Ascending als tweede, achter Barber's Adagio. The Lark Ascending van Ralph Vaughan Williams.

The Lark Ascending van Ralph Vaughan Williams. De componist noemde het een pastorale romance. Je hoorde het in de uitvoering van Tasmin Little en de BBC Philharmonic onder leiding van Andrew Davis. Na deze wat langere stukken weer een korte compositie. Uit Haydn's 35e pianosonate het derde deel, Rondo Presto, weer uitgevoerd door Zenő Zsondó. En dat is ook de laatste muziek van dit uurtje klassiek. Je hoort de werken van Joseph Haydn, Johannes Brahms, Wolfgang Amadeus Mozart en Ralph Vaughan Williams. Samenstelling en presentatie Willem Pronk, techniek John Goedkoop. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind. Vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Bij knooppunt Ridderkerk is de vertraging 10 minuten door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nu nog steeds nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. En ook raakten 3 mensen gewond. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Dat rijtuig uit 1896 werd vroeger getrokken door paarden. Die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Sjaarloos is inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. In het zuiden van Japan zitten ruim 50.000 gebouwen zonder stroom door een orkaan. 6 mensen raakten gewond. Wegen zouden onbegaanbaar zijn door omgevallen bomen. En ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de zuidelijke eilandregio Okinawa kreeg te maken met zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen, moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen. Maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
1: Welkom bij Gast uit de Streek van zaterdag 9 mei 2026. Met achter de knoppen natuurlijk Arjen Doelman, ik Jerika Olsthoorn als uw gastvrouw. En we hebben vandaag een bijzondere gast. Ze kwam in 1965 op 21-jarige leeftijd naar Nederland. Ze reisde alleen vanuit Suriname. Sindsdien werkte ze in Gouda als verpleegster. Als verpleegster en vervolgens heeft ze al 40 jaar een schoonheidssalon. Bij ons is Shanta de Wit. Welkom Shanta.
2: Hallo.
1: Hallo. Even voor de luisteraar. Wij kennen elkaar ook al 40 jaar.
2: Klopt.
1: Want je bent de moeder van mijn lieve vriendin, Ahilia. Dus ik kom al jaren bij jou over de vloer. Nu raakten wij pas aan de praat en hoorde ik dat jij een heel interessant verhaal hebt.
2: Oké.
1: En daar wilde ik graag meer over weten. Maar laten we even beginnen met een korte introductie. Mm-hmm. Je bent de moeder van 3
2: kinderen. Een tweeling van 46 en een zoon van 56.
1: Ivo?
2: Ivo, ja.
1: En Ahilia en Tanuja.
2: Tanuja, ja.
1: En die hebben niet stilgezeten. Die hebben ook weer kinderen gekregen?
2: Uiteraard, ja. Ja. We hebben allebei. Mijn zoon heeft 2 dochters en mijn dochters hebben allebei 2 jongens.
1: Ah, dat is mooi verdeeld.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Dus je hebt 6 kleinkinderen?
2: Ik heb 6 kleinkinderen.
1: Ik mag je zeggen?
2: Zeker weten, alsjeblieft.
1: Je hebt 6 kleinkinderen en een man?
2: Ja, gelukkig wel.
1: Leo.
2: Ja.
1: Leo de Wit.
2: Ja.
1: En op dit moment, nou, de luisteraar, zullen we dat gewoon aan de luisteraar overlaten? Je bent in 65 op 21-jarige leeftijd naar Nederland gekomen. Kunnen ze zelf rekenen wat de leeftijd is? Hoe ziet je leven er nu uit op dit moment?
2: Op dit moment. Zal ik dan ook beginnen? Misschien is het interessant om te vertellen van wat voor gezin ik kom.
1: Nou,
2: dat wordt te lang.
1: Nou, nee, straks. Absoluut. Maar ja. Ik wil eerst even, want je bent nu. Je werkt nog steeds, klopt dat?
2: Inderdaad, ik heb nog steeds mijn schoonheidssalon. Ik heb afgebouwd tot 3 dagen werk ik dan. Ik heb klanten die al dan een jaar of 30 bij me komen.
1: Zo.
2: Die hechten zich aan mij en die hebben heel hun levensverhaal bij me neergelegd. Als ik denk stop vandaag of morgen, dan ben ik van plan een boek te gaan schrijven. Met al die verhalen die de mensen aan mij hebben verteld in alle vertrouwen.
1: Ah, eigenlijk een soort barmanfunctie.
2: Ja, absoluut. Ja, ze houden van mij, ze geven om mij en daarom blijven ze bij mij komen. En ik ben niet zo commercieel bezig, want ik doe 's morgens 1 behandeling en dan drink ik gezellig een kopje koffie met de mensen en dan ga ik verder met mijn behandeling. En 's middags doe ik hetzelfde, dus dan neem ik heel veel tijd voor de mensen. Dus zeg maar, ik doe maar 2 behandelingen per dag, verder niet.
1: Nee.
2: En ik hou heel veel vrije tijd. Ik heb een hele grote familie. Ik heb 6 zussen. En ik had 5 broers, waarvan nu 3 in leven zijn. 2 wonen in Suriname nog. En mijn oudste broer woont hier. Dus,
1: en van de zussen?
2: Zussen wonen allemaal hier.
1: Allemaal naar Nederland gekomen?
2: Ja, allemaal.
1: En de kleinkinderen? Hebben die een belangrijke rol in je leven?
2: Mijn kleinkinderen?
1: Ja.
2: Ik hou heel veel van mijn kleinkinderen. En ze zijn ook gehecht aan mij. En ze komen graag bij mij. Ik verwens ze altijd. Ze mogen altijd snoep van mij. Ik heb altijd heel veel snoep in huis. En ze mogen ook zeggen wat ze willen eten.
1: Ah, ja. Wat leuk. Dus ja. Er is ook tijd voor de kleinkinderen?
2: Zeker weten.
1: En dat je nog steeds werkt? Je hebt niet zoiets van, ik ga lekker op de bank...
2: Helemaal niet.
1: Geraniums naar buiten kijken.
2: Nee, absoluut niet. Dat is mijn leven niet. Ik ga graag met mensen om en ik ben graag bezig. En ben ik klaar met mijn werk, pak ik de fiets, maak ik een rondje door de stad. En dan loop ik een stukje, wat goed is voor mijn gezondheid, met mijn fiets. En dan kom ik mensen tegen, zeggen, oh, doet jouw fiets het niet? Jazeker, maar ik moet een stukje bijlopen. En wat ook soms niet altijd leuk is, doordat ik zoveel mensen ken in al die jaren. Als ik naar de stad ga, dan word ik door iedereen aangehouden. Als ik in de supermarkt kom, ook hetzelfde verhaal. En ik ken ontzettend veel mensen.
1: Ah, wat heerlijk.
2: Ja.
1: En Leo?
2: Nou, Leo die is een druk mannetje, want hij is vervent tennisser. Dus maandagmorgen gaat hij tennissen. Dinsdagmiddag doet hij bloemen bezorgen al 20 jaar bij Dini Blom Atelier.
1: Ah.
2: Die een internationale bloemist is.
1: En jullie samen? Doen jullie samen ook nog gezellige dingen?
2: Dat komt nog. En woensdag gaat hij weer tennissen. En donderdagmiddag gaat hij bridge. Dan vrijdag is de enige dag dat hij vrij is. En dan doen we samen wel eens samen en gaan lunchen of we gaan naar Rotterdam of iets leuks met elkaar doen.
1: Ah.
2: En in het weekend, ik ben iemand die van de stad houdt, Gouda. Dus ik ga zaterdag graag naar de stad. Ik ga mijn boodschapjes doen. Ik kom altijd iemand tegen. Dan ga ik een kopje koffie drinken.
1: Wat heerlijk.
2: Ja,
1: wat leuk. Dus jullie zitten niet stil?
2: Helemaal niet. Ik kan niet stilzitten. Weet je wanneer ik stil zit? S'avonds als we gegeten hebben, hebben we de boel opgeruimd. En gaan we ons de beurt lekker douchen, je huid verzorgen. En lekker in je nachtpoon, gordijnen dicht. En dan ga ik voor de televisie zitten en dan moet niemand mij storen. Want ik neem geen telefoon aan.
1: Rust.
2: Dat is mijn rust en mijn plezier, want ik kijk graag tv.
1: Nou, dit is een goede tip voor de luisteraar wellicht. Hoe word ik gezond oud? Blijf bezig en zorg voor rust.
2: Ook, zeker weten.
1: Ja, goed. Ja. Na deze korte introductie wil ik even naar het liedje Jim Reeves.
2: Ja.
1: Distant Drums.
2: Ja.
1: Laten we er eerst naar gaan luisteren en dan vraag ik daarna even wat het voor je betekent.

0: Wat een heerlijk nummer.
1: Ja.
0: Ik kende hem niet.
1: Nee, uiteraard. Toen was je nog niet geboren.
0: En is dit een belangrijk nummer?
1: Nou, moet je eens goed luisteren. Wij woonden in het ziekenhuis. Ik met een paar buitenlandse meisjes. Antilliaanse meisjes. Mm. En we hadden verder geen doel als we vrij waren. Maar we hadden daar een conversatiezaal. En als je dan vrij had, dan gingen we naar de conversatiezaal. En we dit liedje heel veel gedraaid. Ging met elkaar een beetje dansen, ons tijd verdrijven. Dat is me altijd bijgebleven, dit. Van toen.
0: Van, ja, en nou, dat was precies de vraag die ik je wilde stellen.
1: Ja, ja.
0: Want jij was 21.
1: Ja.
0: Je woonde in Suriname.
1: Ja.
0: Je had een oudere broer, die woonde al in Nederland.
1: Klopt.
0: En jij dacht, ik ga naar Nederland.
1: Nou,
0: hoe ging dat?
1: Nou, het was toen een rage dat Surinaamse meisjes gingen naar Nederland, of met een boot of met een vliegtuig, om verpleegster te worden. En ik was doktersassistente en ik had het niet naar mijn zin. En toen zei ik tegen mijn vader van, ik wil graag naar Nederland, want dan kan ik daar een opleiding doen. En aangezien ik uit een gezin van 12 kinderen kom, mijn vader werkt bij de KPN en wij hadden hele grote stukken land waar rijst op geplant werd en we hadden koeien. En toen zei mijn vader, ik verkoop een koe, met dat geld betaal ik jouw reis naar Nederland. En ik had mijn broer geschreven dat ik graag wil komen en toen had mijn broer gezegd van, ik woon op kamers, kan niet. Maar ja, wij wisten niet wat op kamers is wonen.
0: Dat was een begrip. Wat voor jullie?
1: Wij kenden het niet. Dus ik kom op Schiphol aan in oktober, hartstikke koud.
0: Dus je was niet blij met je baan? En jij dacht, ja, ik ga naar Nederland. En je vader was zo lief om gewoon een koe te verkopen.
1: Ja. En met dat geld heeft hij vliegticket betaald. En toen mijn broer zegt van,
0: jij kwam op Schiphol aan.
1: Ja.
0: En toen?
1: Nou ja, hij werd een beetje boos tegen mij.
0: Hij stond daar wel.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hij zegt, nou, ik kan jou niet meenemen naar mijn huis. En ik breng jou naar een studentenappartement in Rotterdam. Had hij geregeld.
0: Ah, oké. Okay.
1: Nou, er woonden allemaal studenten. En ik werd daar in een kamer neergepoot in mijn uppie. Ik heb 3 dagen geslapen. En kwam eens met eten mee wakker maken. Ik wist niet waar ik was. Ik was gedesoriënteerd.
0: Je had een jetlag.
1: Ja, en verward.
0: Ja.
1: Uiteindelijk kwam ik een beetje bij en heeft mijn broer met mij samen gesolliciteerd in Joosten ziekenhuis in Gouda. En werd gelijk aangenomen.
0: Want dat had je broer wel ook bedacht dan?
1: Ja,
0: voor
1: ja,
0: jou?
1: Ja, had, ja.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Nou, en toen ben ik ook, heeft hij me verhuisd naar het ziekenhuis. En daar vroeger woonden de leerlingen allemaal op kamers daar. Intern. Moest.
0: Was intern?
1: Verplicht. Ja, verplicht.
0: Bij de nonnen?
1: Ja. Ja, het was een katholiek ziekenhuis. Dus moest je daar blijven wonen. En zodoende.
0: En zag je je broer dan nog? Af en toe?
1: Weinig. En ik had toch geen contact met mijn familie. Want we hadden geen telefoonverbinding. Geen brieven. Niks. En als je een keer je familie ooit wilde spreken, dan moest je naar zo'n postkantoor. En daar vandaan ging je naar je familie bellen. Maar de familie moest ook van huis uit naar een postkantoor om te wachten totdat ik belde uit Nederland.
0: Dus je moest eigenlijk via een brief een afspraak maken, dan ga ik bellen.
1: Ja.
0: En dan was je 21.
1: Ja.
0: En je woonde opeens bij de nonnen.
1: Ja.
0: Met een achtergrond van hindoeïsme.
1: Nou ja, ik ben van huis uit hindoe.
0: Ja.
1: En ben als. Maar toen in die tijd had je heel veel fraters die kwamen in die landen. Zogenaamd arme mensen een beetje op te vangen en weet ik veel waarvoor. En dan kwamen ze ook bij ons thuis en zei tegen mijn vader, ik wil jouw kinderen katholiek dopen. En toen zegt vader, en ik wil er niks mee te maken hebben. Toen is hij boos weggegaan. Maar goed, wij waren van huis uit hindoe. En hoe ben ik dan.
0: Want nu woonde je dus opeens bij de nonnen.
1: Ja.
0: Want je vertelde net, je ging naar de conversatiezaal. Je had vriendinnen gemaakt?
1: Ja, nou, collega's.
0: Collega's.
1: Ja, verder niks. En met die, eigenlijk ging je om met die buitenlandse meisjes. Antilliaanse waren er 3 en ik 4. En dan gingen we met elkaar om en bleven vrij. Feestdagen wilden we graag blijven werken, want we hadden geen doel. We hadden geen familie, konden nergens heen. En zo ging je maar door en door. Maar toen kwam ik daar in Jozef ziekenhuis na een poosje te werken. Toen werden ze mij gevraagd, wil jij niet katholiek gedoopt worden? En toen zei ik, nee. En toen hebben ze me zo omgepraat. Van, het is misschien beter en verstandig. En toen hebben ze in het kapel van Jozef ziekenhuis mij tot katholiek gedoopt.
0: Oké.
1: En dan kan je zeggen van, je bent jong, je bent bang, je hebt geen familie, je hebt geen inspraak. Dus dat deed je maar, je was nederig.
0: Je was nederig, ja.
1: En gingen we zondags, moest iedereen naar de kerk daar in het ziekenhuis. Nou ja, goed, ik deed gewoon mee. Maar in mijn hart ben ik altijd hindoe gebleven. En zoals jij weet, mijn man, dan Leo, die is katholiek. Ik ga met hem gewoon naar de kerk.
0: Ja.
1: En hij doet met mij mee als ik bij mijn familie feesten, dingetjes. Het gaat allemaal heel simpel en heel gemoedelijk en geen enkel probleem. Maar wat ik een voordeel aan alles had, wij moesten van onze ouders altijd naar een katholieke school. Dat was beter. Dus wij zijn allemaal altijd op een katholieke school geweest van huis uit. Dus wij wisten dus een en ander over het geloof.
0: Ja, want je was dus nu opeens, nou ja, er waren dus vier, jullie waren met z'n vieren. Mm-hmm. Het eten was anders, het weer was
1: ja,
0: anders.
1: Ja joh, het was koud en ik kreeg eten. En toen kreeg ik rundvlees, dat had ik nog nooit gezien en gegeten. En toen zeiden de collega's, je moet wel eten, dan ga je dood van de kou.
0: Oh ja.
1: Weet je, dat soort dingen. En je bent bleu, je bent jong, je bent bang. En ja, want je was bang.
0: Maar wat was die angst dan?
1: Je had niemand om vraag te stellen. Je had geen familie waar je op kon leunen. Ik deed wat men zei tegen mij. Ik had geen inspraak.
0: Nee, ja. En jij zorgde dus voor de patiënt in het Jozef ziekenhuis?
1: Ja, dat ging prima. En, fantastisch.
0: Want het land was behoorlijk wit in 65.
1: Ja, ik zei toch dat ik werkte dan een dependance van Jozef ziekenhuis. Die was een apart gebouw daarnaast. En dat was het heette Maria Paviljoen. Mm-hmm. Psychische mensen die daar lagen. En die zeiden tegen mij, die gingen mijn armen pakken. En zeiden, zuster, wat ben je goor? Ik zeg, maar ik wist niet wat goor was.
0: Dat was een woord dat je helemaal niet kende.
1: Nooit van gehoord. Dus ik deed mijn ding. Maar ja, goed, het leukste van de anekdote zal ik je ook gelijk maar achteraan vertellen. Toen had je in het ziekenhuis, als je middagdienst had, moest je zelf brood smeren voor de patiënten. Hmm. En het was tegen kerst. Dus had iedereen een krentensnee.
0: Ja.
1: Dus ik had de beurt, dus ik had alles klaargemaakt. En de krentensnee heb ik over een plakje kaas tussen gedaan.
0: Ja.
1: En toen kwam de hoofdzuster op hoge poten naar me toe, zuster van Wingerden. En die zegt, Gangadin. Want mijn meisjesnaam is Gangadin. Maar op zijn hindoe is het Gangadin. Maar ik word in Nederland Gangadin genoemd.
0: Ja, dan krijg je wel die harde G'en er natuurlijk bij.
1: Toen zegt ze, wat heb je nou gedaan? Ik zeg, nou, ik zou niet weten wat. Maar je hebt overal kaas tussen gezet. En ik schrok me dood, dus ik deed me, zei niks. Maar ik begreep het niet. In plaats van een uitleg van, wij zijn dat hier in Nederland niet gewend.
0: Dat er kaas tussen een,
1: ja, we eten in Suriname kaas. Als we krentenbrood eten, doen we kaas tussen.
0: Ja, en dat vonden zij maar niks.
1: Nou ja, ik kreeg op mijn donder. En ja. Je zegt, wat heb je nou gedaan?
0: Maar er was ook een aardige zuster.
1: Zuster Baars, dat is een collega. En die zei op een gegeven moment tegen, waarom zeg je altijd u tegen mij? Ik zeg, ik ben zo grootgebracht. Alles wat vreemd is, moet je met u aanspreken. Dus je zei tegen je collega's, u. Je zei, ja, dat doen wij in Nederland niet. En, maar goed, het was leuk, gezellig. En toen leerde ik nog een Surinaamse verpleegkundige die daar ook werkte.
0: Ja.
1: Vera. En die kwam ook uit Suriname. Maar die was toen met een boot gekomen. En ik heb haar leren kennen. En de rest van mijn leven ben ik met haar, heb ik zijn wij bevriend geraakt en met elkaar opgetrokken.
0: Ja, want dat is dan wel fijn dat er iemand is die jouw achtergrond in
1: ja,
0: je land...
1: Ja, later hebben we... Ja, toen ik uit het ziekenhuis was, toen ik mijn zoon geboren werd en uit eigen huis ging wonen. Toen zijn we met elkaar opgetrokken en al die jaren. Maar helaas zijn die allebei overleden.
0: Ach, ja, helaas.
1: Ja.
0: En hoe heb je Leo leren kennen dan?
1: Nou ja, ik werkte in het ziekenhuis en... En Leo die woonde op kamers. Want hij hield van harde muziek. En dat vonden zijn ouders niet leuk. Dus kreeg ze ruzie.
0: En wat is harde muziek, de Beatles?
1: Dat zal wel, weet ik veel. Hij is op kamers gaan wonen bij iemand. Ja. Hele aardige mensen. En die man is zelfs toen in een concentratiekamp gezeten.
0: Ach.
1: Ja, en is weer later terug kunnen komen. Ik heb ze gekend.
0: Oh.
1: Ja. En die vrouw lag bij ons in het ziekenhuis, de chirurgische damesafdeling. Want je had vroeger man en vrouw apart.
0: Oh, echt?
1: Ja, chirurgische dames en chirurgische mannenafdeling. En ik werkte bij zuster Gerobina. Was een non, een hele mooie, knappe vrouw. En daar werkte ik bij. En Leo kwam daar op bezoek. En als er bezoek was, moesten we alleen thee en koffie rondbrengen. Dan mocht je verder niks doen.
0: Oh, ja.
1: En dan kwam ik daar met koffie en thee. En hij was op bezoek en had hij mij gezien. En ik kende die man niet, want je bent jong, je bent bang, je bent bleu. En wil je een kopje koffie? En dan ging je weer gauw verder.
0: Ja.
1: En die zoon van die mevrouw, die gaf een vijf. Het heette vroeger een vijf, een feestje vijf.
0: Een vijf, ja.
1: Hij zegt, maar dan moet iedere jongen moet wel een meisje meebrengen. Schijnbaar moest dat vroeger zo. Dus die mevrouw zegt, mijn Leo die woont bij mij in. En mijn zoon geeft een feest. En Leo wil dat jij meegaat met haar. Ik zeg, ik ken heel die man niet. Je kent toch die vent niet? Ja, zo zei ik het niet. Doe een beetje. En toen zei ze, en ik zeg, nee, ik ken hem niet. Later weer, ja, doet het nou maar, is vertrouwd, is bij mijn zoon, hoef je
0: want
1: niet...
0: Want die patiënt, die vrouw ja. Die daar dus lag,
1: ja.
0: Had jij met haar een band? Vond zij jou aardig?
1: Nee, Leo had mij gezien
0: en
1: tegen die vrouw
0: gezien?
1: Gezegd, je moet die zuster vragen. En toen zegt ze, joh, doe nou maar, het is mijn zoon, het is vertrouwd, wees niet bang. Ik heb het wel gedaan en het was op de haven, was een vuif. En toen, zo heb ik hem leren kennen.
0: Ah.
1: En zo is leven. Ik al 56 jaar getrouwd.
0: Wauw,
1: ja.
0: Prachtig.
1: En later heb ik ook, toen ik zwanger was, ongehuwde moeder. Toen mocht ik niet meer in patiënten verzorgen. En dat was een schande.
0: Omdat je een ongehuwde moeder was?
1: Ja.
0: Oh.
1: Dus ik moest van de afdeling af, moest ik naar het laboratorium en dan moest ik daar gaan werken. Heb ik dus ook in het laboratorium ook een hele tijd gewerkt. Want het was een schande, een ongehuwde moeder in het ziekenhuis patiënten verzorgen.
0: Dat
1: kon niet toen.
0: Oh.
1: Nou ja, zo is het
0: gegaan. Werd je verbannen naar een laboratorium?
1: Ja, ze hebben me niet ontslagen.
0: Nou, ja.
1: Nou, daar heb ik ook een deel van mijn werk geleerd. Er waren hele lieve, aardige collega's die ik af en toe nog tegenkom.
0: Oh,
1: ja.
0: Echt?
1: Ja, ja, ja, van toen.
0: Oh,
1: ja.
0: Wat mooi.
1: Ja.
0: Want die eerste vijf, je leerde Leo kennen.
1: Nou, toen hebben we een afspraak gemaakt. Ik kom je halen en bla, bla, bla. Je kent dat wel. Nou ja, en zo ging het maar.
0: En,
1: maar op een gegeven moment...
0: Maar jij vond hem ook wel leuk. Toen hebben jullie nog vaker afgesproken.
1: Ja.
0: En hij noemde jou, wat je vertelde pas, hij noemde jou een...
1: Prinses, Israëlische of ik weet niet...
0: Egyptische
1: prinses.
0: Oh, ja, prachtig.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik zou wel eens een foto van je willen zien uit die tijd.
1: Ja?
0: Ja,
1: die
0: dat
1: heb ik.
0: Gaan we eens even opzoeken.
1: Zeker.
0: En toen zijn jullie...
1: Op een gegeven moment ben ik bij zijn ouders ingetrokken.
0: Want je had al een baby gekregen.
1: Nog niet. Ik was bij mijn schoonouders. En toen mijn schoonmoeder kreeg het hele verhaal. Toen toen is ze op de fiets gestapt, regelrecht naar Joosten ziekenhuis gegaan, naar de directrice en vragen, wat is dat voor een persoon? Zo'n zwarte vrouw.
0: Zo'n zwarte vrouw?
1: Ja. Om te vragen wie ik was.
0: En wat zei de directrice?
1: Nou, niks bijzonders. Ik ben gewoon een mens met vlees en bloed.
0: Huh? Dit vind ik wel interessant. Daar wil ik zo even op verder. Laten we eerst even gaan luisteren naar Miss Montreal.
1: Ja.
0: Wil je hem inleiden? Wat vind je mooi aan dit nummer?
1: Ik vind, als ik naar het liedje luister, dan past het in mijn leven.
0: Oké, nou dat vind ik een mooie. We gaan luisteren naar Miss Montreal, Door de Wind. MUZIEK

0: En ik nooit alleen.
1: Prachtig. Wat een mooi nummer. Ja. En je zegt hij past bij me. Omdat je het gevoel hebt dat er veel mensen om je heen staan.
2: Ja.
1: Die van je houden.
2: Ik heb heel veel mensen om me heen. Ik heb een enorme grote familie in Nederland en Suriname. En we zijn heel hecht en houden ontzettend veel van elkaar. We doen heel veel met elkaar. Dan komen ze uit Suriname. We zijn naar India geweest met heel de familie. We zijn met heel de familie naar Amerika geweest. We zijn naar Las Vegas geweest. We zijn
1: in... Maar er zit in de tekst ook dat je doorzet.
2: Ja.
1: Dat gevoel heb je ook?
2: Ja. Ja? Zo ben ik.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Dat vind ik, daar kom ik straks nog even op terug. Dat vind ik wel een mooie. Want ik wil eerst nog heel even terug naar de zwarte vrouw.
2: Ja.
1: Want je komt dus, je wordt verliefd op een Nederlander.
2: Ja.
1: Een katholiek.
2: Ja.
1: Hij vindt jou een Egyptische prinses.
2: Ja.
1: Maar zijn familie dacht daar anders over.
2: Je praat natuurlijk van zoveel jaar terug. Mensen waren zwarte mensen niet gewend. En mijn schoonmoeder is mijn schoonouders waren fanatieke katholieken. Want mijn schoonvader was kerkmeester. En mijn schoonmoeder had een eigen plekje in de kerk. En die waren heel vroom. En heel fanatiek. Dus er kan geen andere dingen bij komen. Van een buitenlandse vrouw met een andere huidskleur. Anders denkend, anders leven. En mijn schoonvader discrimineerde enorm. Mijn schoonmoeder minder. En mijn schoonvader vroeg aan mij. Woonde je ook een huis met allemaal bladeren op dak? Rieten dak.
1: Ja. Maar dat kan nog onwetendheid zijn.
2: Dat denk ik wel.
1: Hoe is dat verder dan gegaan? Ik bedoel, want jij kwam daar wel in die familie. Ik bedoel, Leo is wel bij jou gebleven.
2: Ja. En familie en getrouwd. Mijn schoonouders hebben ook meegedaan. We zijn getrouwd op de haven. En het leven is gewoon gegaan zoals het ging. Ik heb 2 jaar bij mijn schoonouders gewoond. En,
1: maar is die discriminatie, was dat wel voor jou voelbaar?
2: Nee, in die tijd. Nee, het deed me niks. Ik liet de dingen zoals wat mensen van mij vonden. Het deed me niks. Ik heb daar niet wakker van gelegen. Ik zei, je weet niet beter. Toen heb ik daar een poosje gewoond en werkte ik nog in het laboratorium.
1: Dus ze hadden jou wel geaccepteerd?
2: Ja, ik denk dat ze geen keuze hadden.
1: Ja, dat. Oké.
2: Ja, en ik had nog geen huis. Dus dat is dan gegaan zoals het gegaan is. En heb ik poosje gewoond, hebben later het huis gekocht. Maar toen ik bij mijn schoonmoeder woonde, toen zei mijn schoonmoeder van... ik ga op Ivo, en je kent Ivo, onze zoon. Mm, yeah. Ik let op hem, jij moet gaan werken. Ik begrijp dat. En toen ben ik in Waddinxveen, heb ik een poosje gewerkt. Mm. En...
1: Als verpleegster?
2: Nee, het was een fabriek.
1: Oh.
2: Kabelfabriek heette het.
1: Nou,
2: volgens mij bestaat die nog.
1: Was niet echt bij, hè?
2: In het laboratorium werkte ik. Ja, nee, helemaal niet. Maar ik moest toch wat doen. Maar goed, toen ik zwanger was... Toen ik nog in het laboratorium werkte... liep ik van de KW weg... elke dag naar het Jozefziekenhuis... om te gaan werken en terug. Ik had geen fiets... Ik had geen vervoer. Dus liep ik elke dag.
1: Ja.
2: Heen en weer.
1: Ja, zwanger.
2: Ja. Ik had geen keus.
1: Nee.
2: Ik wist niet beter. Waar moet ik heen? Ik heb geen vrienden. Ik heb niemand. En de familie, ja. Ik heb de familie geaccepteerd. Zoals ze zijn. Tot heden toe. Ik kan niet zeggen, heel sympathiek naar mij toe. Maar ik ben vrij flexibel. En meegaan. Ik heb geen wrok. Ik kan niet met een wrok leven. Dus ze hebben meer liefde van mij ontvangen dan ik van hun. Maar dat vind ik niet erg.
1: Nee, dus dan hou je de eer aan jezelf.
2: Precies.
1: Je blijft voor jezelf bij je eigen normen en waarden.
2: Ja. Ik heb me, zolang ik bij de familie ben, heb ik ze altijd ontvangen. Ik heb ze eten gegeven. Ze zijn altijd welkom bij me. Maar andersom minder. Maar dat doet me niks. Maar ik doe het allemaal voor mijn man.
1: Ja.
2: En hij heeft nu één broer in Australië wonen, al 60 jaar. En hij heeft nog een vrijgezellenbroer. En hij heeft nog een broer van 90. En dus hij heeft nog 3 broers in leven. En ja, ze zijn wel aardig op hun manier.
1: Op hun manier?
2: Ja, maar ik heb geen wrok. Ik ben even aardig. Je kan komen, je kan eten. Trouwens, wij Surinamers, iedereen die binnenkomt kan eten bij mij. Mijn koelkast en mijn diepvries is even groot. En ik heb altijd genoeg eten. Ik heb van huis uit geleerd. Mijn vader zijn. We zijn met 12 kinderen. Als de bedelaar elke week langskomt, moet je een beker rijst geven. Daar kwam die voor. Komt die bedelen.
1: Ja.
2: Elke week. Dus, en wat hadden wij thuis in die tijd? Mijn ouders hebben in de tijd van de slavernij, zijn mijn voorouders met valse voorwenselen in een boot, Lalaroek, gestopt. Die is vervoerd vanuit India naar Suriname om als slaaf te komen werken. En de helft is onderweg gestorven door ziektes. Zijn ze aangekomen in Suriname. Zij hebben allemaal, dus de Hindustanen uit India, kregen een stuk land. En dat was jouw leven. En de mannen gingen waren als sjouwer bij de waterkant.
1: Maar wacht even, je opa en oma die zijn uit India gehaald om voor valse voorwenselen?
2: Ja, in de tijd van de slavernij.
1: Die zijn naar Suriname toen de slavernij was afgeschaft?
2: Ja.
1: Zijn zij gehaald om te komen werken?
2: Ja.
1: Maar ze kregen een stuk land of dat was later pas?
2: Ja, als ze daar aankwamen, dan kregen ze een stuk land. Dat is jouw leven. Dus dan moest je daar groenten planten, rijst planten. En dat was jouw kost. Want wat hadden wij thuis toen ik als klein kind? Gingen we rijst planten en gingen groenten planten. We gingen peper planten. En mijn moeder haalde olie uit de kokos. Want je had allemaal kokosbomen. Dan haalde we de olie uit. En we kochten alleen zout. En we hadden geen vlees. En dat was ons leven.
1: En, want je komt uit een gezin van 12.
2: Ja.
1: En was dat toen ook al een warm nest?
2: Ja. Arm, maar wel warm. Liefdevol.
1: Het was wel dus arm.
2: Ja.
1: Want die opa en oma die zijn dus begonnen met werken op dat land.
2: Mijn ouders. De ouders van mijn vader heb ik niet gekend. Die waren gestorven toen wij geboren waren. Maar de moeder van mijn moeder heb ik wel gekend. En ik heb persoonlijk in mijn buurt heb ik 1, 2, 3, 4, 5 mensen die rechtstreeks uit India gekomen waren. Die heb ik zelf gekend nog. De rest waren allemaal overleden.
1: En dan was het dus jouw opa en oma en jouw ouders die werkten op het land?
2: Ja.
1: Maar dus. En jij bent daar opgevoed?
2: Ja.
1: Jij hebt ook op het land gewerkt?
2: Ja. Ik ging rijst planten. Iedereen moest meedoen van het gezin. Als kind. En dat was normaal. En vandaar de Hindustan. In Suriname, dus die mensen uit India.
1: Ja.
2: Wordt genoemd de Hindustanen uit Suriname.
1: Oh ja.
2: In Suriname worden ze Hindustanen genoemd.
1: Ja.
2: Uit mensen uit India. Surinaams-Hindustaans. Want je weet toen Ahilia beëdigd werd, werd het natuurlijk ook voorgelezen wat haar afkomst was, geschiedenis van haar achtergrond, is het ook benoemd. Dat weet je.
1: Ja.
2: Surinaams-Hindustaans of Pakistaans. En maar goed, alles ging vredelievend en we hadden arm, we hadden het wel fijn, gezellig. Maar we hadden geen vlees. En wij eten natuurlijk als hindoe zoals zo geen rund.
1: Nee.
2: Alleen misschien 1 keer in de maand hadden we kipvlees. Daar hadden we kippen hadden we thuis.
1: Ah.
2: Vandaar dat de Hindustanen zijn welgestelde mensen. Niet omdat ik Hindustaan ben. Die mensen hebben in die tijd hele stukken land gehad. Waar de andere volkeren zeggen die hebben zich verrijkt. Maar zo is het ontstaan.
1: Mm.
2: En Hindustanen zijn spaarzaam. Hardwerkend. En daar ben ik van huis uit gewend.
1: En je ging naar een katholieke school?
2: Ja. Wij moesten allemaal naar katholieke school.
1: En jij vertelde, jij moest heel veel leren over Nederland.
2: Ja, alles. Moesten liedjes zingen over Nederland. In de herfst vallen de bladeren van de bomen. En we moesten alle kaasmarkten, alle haven, de Gouda. Alles, alles over Nederland. Dan kwam ik in Nederland. En dan zeiden de mensen, ik weet niet eens waar Suriname is. Ik zei, wat krijgen we nou? En alles weet ik.
1: Maar
2: wist
1: hoe voelde
2: ik.
1: Dat dan? Want dan nou, kom je dus weet in
2: toch
1: Nederland.
2: Jij weet toch niet beter? Is toch normaal dat je in Suriname Nederlandse boeken hebt?
1: Ja, en in deed, de winter... deed het dan geen pijn dat
2: nee,
1: wij helemaal als Nederlanders
2: niet.
1: Helemaal
2: nee,
1: niks...
2: Nee, niks. Gewoon, en in de winter heb je sneeuw. Dus toen ik eerst de sneeuw zag, toen ik in ziekenhuis was, feest van mij, is dat sneeuw.
1: Je wist niet eens wat het was.
2: Ja, want nee. Je leest boeken over sneeuw.
1: Ja.
2: De herfst van de bladeren van de bomen gingen zingen. Maar weten wij wat nee. Dat is?
1: Oh, ja.
2: Dus nou, toen de eerste keer sneeuw zag, denk ik, oh, is dat dan?
1: Ja.
2: Alle havens.
1: Dus je had wel al van Gouda gehoord?
2: Tuurlijk, we moesten allemaal leren, al die havens. En moet je niet lachen wat ik nou ga zeggen. Enschede, zeiden we, Enschede.
1: Oh, ja.
2: Ja. Omdat we niet beter wisten.
1: Ja.
2: Dus het is Enschede, Enschede.
1: Ja.
2: Maar wij lachten er niet eens om.
1: Nee, je weet het niet anders.
2: Je weet niet beter.
1: Nee. Maar doet dat achteraf dan ook geen pijn?
2: Van wat?
1: Nou, dat die Nederlanders dus bijna niks over Suriname wisten.
2: Nee, helemaal niet. Dan maar niet. Ik vind het gewoon raar.
1: Ja, je vindt...
2: En wat ik nog raar vind, ik wil het niet vertellen, maar ik maak me wel boos om. Ik ga het nu wel vertellen. Ik vind, ik ben als Nederlandse met een Nederlands paspoort geboren.
1: Mm-hmm.
2: Ja?
1: Ja.
2: En de Nederlandse Surinamers die hier zo lang wonen, in mijn geval, krijgen geen 100% AOW.
1: Oh.
2: Kan me niet schelen, ik zeg het toch.
1: En dat voelt wel als onrecht.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Is dat nog steeds... voelt dat nog steeds als discriminatie?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ben er niet mee eens.
1: Nee. En terecht.
2: Ja. Ik kan toch niks aan doen dat ik een Nederlands paspoort geboren ben. Ik heb toch niet om gevraagd. Suriname was toch een onderdeel van Nederland. En weet je wat gebeurde? Als koningin Juliana daar kwam in Suriname, waren alle scholen vrij. En dan moesten we langs de kant staan. En dan kwam zij met een grote auto langs. We gingen we met vlaggetjes aan me zwaaien. En mijn vader werd boos. Hij zegt van, wat een onzin allemaal. Zij komt hier, wij moeten allemaal paraat staan. En wat brengt ze voor ons? Wat krijgen wij van haar? Wij hebben armoede hier. En dat is wel zo. Vind je het gek dat heel veel mensen toen vertrokken zijn uit Suriname om hier een goed leven te hebben? Vind terecht.
1: Ja. Ja, en daarom ben ik dus dan benieuwd hoe dat dan voelt dat vanuit Nederland die liefde dan niet terugkomt. En dat jij dan zegt, het doet me niks. Terwijl ik dan denk, het voelt een beetje oneerlijk.
2: Ik vind van wel. Ik heb er toch wel niet om gevraagd als Nederlands geboren te worden. Ik heb er toch niet om gevraagd.
1: Nee, maar want doordat je dat Nederlandse paspoort hebt...
2: Ik bedoel, wij waren Nederlanders toen geboren waren. Behoorden wij Nederland.
1: En dan klopt het niet dat jij niet een heel AOW krijgt?
2: Nee.
1: Nee.
2: Daar word ik boos om.
1: Ja.
2: Dat vind ik onrecht.
1: Ja.
2: Sorry dat ik het zeg.
1: Nee, dat vind ik...
2: Ik ben op een leeftijd waar ik heb een leven achter de rug. En ik heb zoveel in mijn leven meegemaakt dat ik op een punt ben gekomen dat ik het gooit er alles uit. Kan me niet schelen.
1: Nou, dat is wel, want je begint je verhaal met... je kwam hier, je was jong en bleu en bang. Dat heb je wel van je af weten te schudden.
2: Helemaal. Helemaal. Ik ben daardoor sterker geworden.
1: En hoe heb je dat, dat jonge, bange meisje van je af weten te schudden naar een sterke, sterke vrouw?
2: Dat zingt toch een liedje dat je gehoord hebt van...
1: Door de wind.
2: Ja. Je gaat door en door, je wordt sterker, je krijgt veel meer energie. Door schande en schade word je wijs, zeggen ze. Doordat je veel hebt meegemaakt, word je alleen maar sterker. Ja. Dan kan je het leven goed aan.
1: Ja, want
2: en ik ben niet bang. Ik ben jaren nederig geweest. Omdat ik bang was. Alleen was. Eenzaam was.
1: En wanneer is dan dat kantelpunt gekomen dat je dacht, ik ben niet meer bang. Ik kan dit aan.
2: Het gaat vanzelf. In de loop der jaren heen. Het ontstaat. Dan kom je op een moment dat je denkt, zo.
1: Kijk eens. Kijk eens wat ik heb gedaan. Is
2: ja.
1: dat het?
2: Ja.
1: Want jij... je kreeg je eerste zoon.
2: Ja.
1: Je hebt een eigen huis.
2: Ja.
1: Je bent ondertussen uit het laboratorium. Je werkt weer als...
2: Nee, ik ben later de directeur, de zuster Gerobina was hoofd van de afdeling van chirurgische afdeling bij de dames. Mm-hmm. En die kende mij. Ze mocht mij heel graag. En hoe komt dat? Doordat ik op kamers woonde en wij waren van huis uit gewend rijst te eten. Die hadden we niet. Dus wij gingen op de kamers een beetje, zo'n pitje gingen we met een, ik woonde samen met een Antilliaans meisje, mm-hmm. gingen we rijst maken op ons kamer. Allerlei hapjes en dingen, omdat we trek in hadden. Stiekem.
1: Ja, ja. Stiekem. Gewoon in goed eten.
2: Ja, maar dat mocht niet. En toen ging ik s'avonds laat, want die nonnen woonden in het ziekenhuis,
1: mm-hmm.
2: allemaal.
1: Ja.
2: Op de Graaf Floresweg is een onderdeel van Joostens ziekenhuis. En dan ging ik s'avonds laat stiekem een beetje eten voor haar brengen. En daardoor was ze gek op mij.
1: Ah.
2: En toen ze directrice werd van bejaardenhuis Savelberg,
1: ja.
2: heeft ze aan mijn vriendin gevraagd, waar is Gangadin? Ze zocht naar mij. En toen zegt mijn vriendin, ze heeft 5,5 jaar in verpleeghuis Bloemendaal gewerkt. En ze wilde nu even rust.
1: Want je had ondertussen Ivo.
2: Ja, dus. Ja. En toen zei ze vragen of ze mij belt. Toen heb ik haar gebeld. Toen zei ze, Gangadin, kom jij bij mij werken 1 avond in de week? Ik zei, nou, ik heb niet zoveel zin, maar ik doe het. Omdat jij me vraagt. En zodoende ben ik 2 avonden in de week gaan werken. Ik heb 10 jaar volgemaakt.
1: Intussen, en ondertussen heb jij...
2: Intussen was ik, had ik mijn opleiding schoonheidsspecialiste was ik ook begonnen. Want
1: ja.
2: toen ik in 5,5 jaar... verpleeghuis Bloemendaal werkte. Toen ging de opleiding schoonheidsspecialisten doen in de avonduren.
1: Ja.

0: zuster Gerubina, wil jij die kinderen bij ons komen dopen? Zeg ik, oh nee, dat zal mijn man nooit goed vinden. Zeg, mijn man wil naar eigen kerk de kinderen laten dopen.
1: Ja.
0: Dus, en toen na 10 jaar ben ik gestopt in Huize Zavelberg. En heb ik gewacht met de salon te starten. Toen die kinderen 4 waren, toen heb ik ze naar school gebracht. En gelijk diezelfde dag doorgereden naar Kamer van Koophandel, ingeschreven. En toen ben ik gestart met mijn schoonheidssalon. Deed ik 's morgens 1 behandeling, 's middags 1 behandeling en 's avonds 1 behandeling. En 5 avonden erbij.
1: En dit is denk ik een beetje het door de wind, het harde werken. Want jouw tweeling was vroeg geboren?
0: Te vroeg.
1: Hoeveel te vroeg?
0: Ze zijn eind 19, zoals jij weet, je hebt ze altijd gekend, van 29 april. Ze hadden in juli moeten geboren worden.
1: April, juli.
0: Juli moesten geboren worden, maar ze zijn 29 april geboren.
1: Ja, mei, juni. Oei, ja.
0: Dus toen ben ik 's nachts, ik had 's avonds gewerkt. En 5 uur in de ochtend moesten we naar het ziekenhuis. Naar Joostse ziekenhuis, een paar dagen gelegen. Toen ging niet goed. En toen hebben ze met spoed overgebracht naar Leiden in het ziekenhuis. Ik had een hele fijne arts. En die zei, ik probeer jou niet in Dijkse ziekenhuis. Want dan kan je de baby's niet elke dag zien. Dus ik probeer jou naar Academisch Ziekenhuis in Leiden onder te brengen. Mm. En het is toen gelukt. En dan moeten de kinderen die heel klein zijn en te weinig wegen, afdeling neonatologie. Heb je wel eens van gehoord? Voor hele kleine baby's. En zoals jij weet, Achille was 1 kilo. En Tanuya was 12 ons. Och. En dan worden die kinderen ondergebracht afdeling neonatologie. En daar lag ook een vijfling.
1: Een vijfling?
0: Een vijfling. En toen werd alles hermetisch afgesloten. Want ze waren bang voor publiciteit. Want die vrouw die die vijfling heeft gekregen toen, was arts in het ziekenhuis zelf.
1: Oh.
0: En zo is het. We hebben het heel lang en daar gelegen. En,
1: dus jij deed een opleiding?
0: En toen ik daar lag, moest ik de tweede deel van schoonheidsopleiding examen doen. Maar ik lag in het ziekenhuis. Ik mocht niet naar huis, ik had te hoge bloeddruk. Dus die arts die kwam en die zegt, wat doe jij met die boeken? Ik zeg, ik ben een beetje door een blader, maar ik heb gejokt. Want ik wilde per se mijn examen doen, tweede deel. Want vroeger, ik heb een hele andere opleiding als nu. Een erkend diploma. Toen was het, als je voor 1 vak gezakt was, moet je 1 jaar wachten opnieuw te doen. Dus ik wilde per se, wat ook gebeurde, mijn examen afleggen. Dus ik heb gejokt. Ik zeg, ik heb hulp thuis, mag ik alsjeblieft naar huis? Toen heeft Leo me opgehaald. Ik ben regelrecht naar je jaarbeurshal gegaan, naar Utrecht. En daar heb ik mijn tweede deel examen afgelegd en iedereen zat thuis te wachten die dag dat ik dood was.
1: Ach.
0: En toen kwam ik heel laat thuis en mijn zoon huilen en het zei, waar ben je gebleven? En toen heb ik gejokt. Ik zei, ja, het is laat geworden, maar ik heb mijn examen, ik wilde mijn examen halen, tweede ding. En dat heb ik, is gelukt.
1: Gehaald. En toen heb je de tweeling, dus heb je 4 jaar die meisjes grootgebracht. Toen heb je ze naar school gebracht. In plaats van dat je ging huilen, ben je naar Kamer van Koophandel.
0: Huilen, ben je gek. Waarom moet ik huilen?
1: Nou, dat ze naar school gaan, oeh, huilen.
0: Ben je mal, helemaal niet.
1: Je bent doorgereden naar de Kamer van Koophandel.
0: Ja. Ik sta nog steeds ingeschreven.
1: Met Leo, die achter je stond.
0: Ja, ik sta nog steeds officieel ingeschreven. Je kan me googlen en daar vind je me nog steeds.
1: En heb je veel hulp gehad?
0: Van niemand.
1: In die tijd?
0: Van niemand. Ik had geen familie, niemand. Zijn familie hielp mij niet, ik had geen familie. En later de kinderen naar het consultatiebureau moesten, heb ik de buurvrouw gevraagd of zij met me meeging. En die heeft me altijd, als ik naar het consultatiebureau moest, eens een half jaar, ging zij met me mee om 2 baby's te helpen uit te kleden, aankleden. Ik heb van niemand, van zijn familie, van niemand 0,0 hulp gehad. We hebben het samen moeten doen.
1: Dus dit is ook een beetje de door de wind.
0: Ja. Ja. Niemand heeft me geholpen. Niet zijn moeder, niet zijn zus. Niemand.
1: Maar je hebt 3 mooie kinderen grootgebracht.
0: Ja, en ze zijn succesvol, zoals je weet.
1: Ze zijn succesvol. En...

0: aardig en grappig. En vervolgens heb je lieve kleinkinderen.
1: Ja.
0: En jouw familie is ondertussen in die tijd blijkbaar naar Nederland gekomen.
1: Ja, dus 6 zussen. Dus,
0: dat zou ik ook wel eens in een kamertje willen zien.
1: Nou, we hebben gisteravond groot feest gehad. Familiefeest, als je weet.
0: Wat een pracht. Dus dat is dan denk ik... Is dat dan waarom jij kan zeggen... Ik heb dat jonge, angstige meisje van mij af weten te slaan.
1: Ja.
0: Omdat je aan jezelf hebt bewezen...
1: Ja, en daarom zeg ik nu... Ik ben op een punt en op een leeftijd gekomen... Ik zou nimmer nederig zijn voor niemand dan ook.
0: Nee.
1: Ik doe het niet meer.
0: Nee.
1: Daar heb ik te veel meegemaakt. Ik heb veel moeten buigen en bedelen. En moeten verdragen en doormaken. Dat heeft gemaakt dat ik ben waar ik nu sta. En ik zal nooit meer nederig zijn voor niemand meer. Dat is klaar.
0: Maar wel liefdevol.
1: Liefdevol.
0: Dat ben je zeker.
1: Ja, want ik hou van mensen. Ik hou van mensen om me heen. Ik hou van drukte. Ik hou van koken. En ik maak graag mensen blij.
0: Dus het is, want je bent niet nederig, maar je bent wel liefdevol en gastvrij en ruimdenkend.
1: Ja.
0: Dus laten we, toch?
1: Ja.
0: Dat is,
1: ja, klopt. Dat is juist.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Heel mooi. Nou, ik zou nog een uur door kunnen praten, maar onze tijd zit erop.
1: Ja.
0: Interessant, mooi, fijn, dankjewel.
1: Ja, ik heb het graag gedaan en ik wil best mijn verhaal vertellen. Maar mensen hebben natuurlijk niks aan. Maar misschien, sommige mensen denken, oh, zat het zo?
0: Ja.
1: En waar voor nest kom je? Wie zijn je ouders? Hoe ben je hier gekomen? Wat is je achtergrond?
0: Ja, interessant. Dank. Dank voor je mooie en eerlijke verhaal. En dan gaan we eruit met... bedankt Arjen Doelman voor de techniek natuurlijk. Het aflevering is terug te luisteren op de bekende kanalen. En dan gaan we nog even luisteren naar Benny Nijman. Oda Maastricht. Jij zet hem altijd hard. Dus dat raden wij de luisteraar aan. Zet hem hard. Geniet ervan. En dan wens ik iedereen een prachtige zaterdag en een fijn weekend.
1: En ik ben heel dankbaar en blij dat ik mijn verhaal kon vertellen aan jullie. Dus dank daarvoor.
0: Graag gedaan.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venray hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigt in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venray en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie. Hij was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. De temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De A12 vanuit Den Haag richting Utrecht is op de Utrechtse baan weer dicht door mensen op de weg. Dat is richting Zoetermeer tussen Den Haag-Malieveld en Den Haag-Bezuidenhout. Ik weet niet hoe lang het gaat duren voordat die mensen weer van de rijbaan worden afgehaald. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Nootdorp 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Zaterdagmiddag, even na enen, de herinnering drijft boven. Plaatjes waarvan je zegt, oh wat lekker. En wie was dat ook alweer? Beleef het gevoel van de jaren 70 en 80 in Weekendlift. Muziek met de eeuwige jeugd.
1: Erwin Holthuizen.
2: Wanneer houdt het op, Erwin?
3: Hè? Hoe vindt u dit? Een fijne, gouden ouwe.
4: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho

0: augustus 1981. De Nederlandse motorsport beleeft een historisch hoogtepunt. Motorcoureur Jack Middleburg wint op sensationele wijze de TT van Silverstone. En uit je transistorradio het zomerse gebrabbel van Pino John Show met My Quala Idea. Luisteraars, goedemiddag. Zaterdagmiddag 8 augustus 2026. Van harte welkom bij het programma Weekendlift. Dat je natuurlijk kunt beluisteren via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. Met vanmiddag tot en met 2 uur de lekkerste muzikale versnaperingen met heel veel tijdloze favorieten. En natuurlijk ook heel veel vaste rubriekjes. Onder andere het weekendweerbericht, de rubriek Kopje Thee met de DJ en nog veel en veel meer. De plaatjes zijn luchtig, lekker en ontzettend lichtverteerbaar.
1: Dit is Weekendlift met Erwin Holthuizen. Turn it up loud. Zomer op je radio.

Ja, dit soort van die plaatjes waar je gewoon vrolijk van wordt. 1983, muziek van G-Race. En die naam die ons ontleent aan de zangeres, want de zangeres die heette namelijk Gerda. En ze kwamen uit de omgeving van Den Helder en Wierikewaard. En van dit soort plaatjes worden we toch wel vrolijk van, hè? Niet alleen vrolijk, we krijgen er ook wel een beetje trek van. Het is tijd voor de lunch, dames en heren. Eet smakelijk!

0: Ja, normaal gesproken komt Bartje even om de hoek kijken. Maar Bartje die is met vakantie. Dus die heeft een waardige vervanger gezocht. En dat is namelijk de Max Vakantieman.
1: Zou het een stoffig zijn?
0: Ja, die man die komt hier gewoon alles onderzoeken. Ja, dat kan allemaal. Goedemiddag, weekendlift met leuke, liefverteerbare plaatjes. En zo af en toe plaatjes die je eigenlijk nooit meer op de radio hoort. Net zoals deze uit 1975. Frank Sinatra. Hier is Anytime.

een fijn gevoel als hij daar aanwezig is. Niemand minder dan The Voice himself. Frank Sinatra in die tijd. Het plaatje werd gemaakt in 1975. En Frank Sinatra die was toen 60 jaar. Misschien ligt hij op het strand. En ben je hem wel vergeten of zit hij in de tas of ligt hij nog in de auto? Haal hem er even, want zij zingt erover. Tracy Ullman. En het verhaal over sunglasses.

0: Let op! Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Gouden Stad is jarig en daarom pakken we flink uit.
2: Je kunt onze radioprogramma's nu ook ontvangen via DAB+.
1: DAB+ is de digitale opvolger van FM.
2: Luister Gouden Stad Radio, nu in digitale geluidskwaliteit.
1: Van Utrecht tot Zoetermeer, luister Gouden Stad via DAB+.
3: Dit is Weekend Lift met Erwin.

0: Ja, dat was natuurlijk muziek van Beesten Tent, de Summertime uit 1985. En dit liedje werd de derde single met de nieuwe zangeres Carole Smit, die kort daarvoor van stuivertje had gewisseld met Annie Schilder. De single bereikte de zesde plaats in de Nederlandse top 40 en stond maar liefst 9 weken genoteerd. Mooie binnenkomen voor Carola.
1: Is dat erg? Nee hoor.
0: Nee, natuurlijk is dat niet erg. Daarvoor muziek van een vrolijke dame. Je ziet haar regelmatig in Engeland op tv. Dan heeft ze altijd kauwgom in de mond. Ze is een comedienne, maar ook actrice. En af en toe doet ze ook een muzikaal uitstapje. En dat deed ze ook in 1984. Dat ze een zomerrit met sunglasses. Het verhaal gaat over een vrouw die zichzelf verzekerd voelt met haar zonnebril op. Nou, dat herken ik wel hoor. Als je op het strand ligt, vergeet dus niet je zonnesmeersel, maar ook je zonnebril is niet onbelangrijk. Weekendlift met heel veel vaste rubriekjes. En natuurlijk, we gaan zo dadelijk eventjes een rondje op de kermis doen. Uiteraard het weekendweerbericht. En om 13:45 de rubriek kopje thee met de DJ. En hij zit er helemaal klaar voor in zijn korte broek. We hebben het natuurlijk over Bart van Leeuwen met een nieuwe aflevering van De Plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De Plaat en zijn verhaal.
3: Het is bloedheet. De zon brandt aan de hemel. En door de hitte smelt het teer op de daken van de huizen bijna weg. Je schoenen worden door het smeulende asfalt zelf zo heet dat je bijna blaren krijgt. Je zou willen dat je je voeten beter kon beschermen tegen die verzengende hitte. Er is één plaats waar het wel goed uit te houden is. Daar kan de zon niet komen en dus is het goed toeven. Niemand ziet ons daar, omdat het goed verscholen ligt. Maar tegelijkertijd kunnen wij de mensen wel voorbij zien lopen en kijken hoe ze puffen van de hitte. En wij hoeven daar niets. We zijn samen, in de schaduw, ver weg van de nieuwsgierige blikken van anderen. Maar helemaal alleen zijn we nou ook weer niet, lijkt het. Vanuit de verte horen we de drukte en het lawaai van het strand. De muziek van draaimolens en het gegil van kinderen klinkt overal bovenuit. En de geur van hotdogs en patat komt zelfs onze kant op en prikkelt onze neus. Nee, ik hoef niet zo nodig op het hete zand te liggen. Geef mij deze plaats maar een stukje verderop in de schaduw. Ik lig er de hele zomer samen met de liefde van mijn leven op een badhanddoek. Dit is ons geheime plekje, waar het zelfs op een snikhete dag prima uit te houden is. Hier, onder deze houten promenade, zijn wij het gelukkigst.

1987, dat was een zomerrit voor Bruce Willis en Under the Boardwalk. Nou zie ik Bruce liever in een film dat hij zingt. Maar goed, dat is mijn persoonlijke voorkeur. Zo dadelijk het weekend weerbericht. Maar eerst eventjes iets over onbezonnenheid. Dingen doen waar je later spijt van krijgt en zo. Maar het komt uiteindelijk altijd weer goed. En hij zingt erover. Hier is Tino Martin. En Jong en Dom.

0: Dino Martin en Jong en Dom. En we weten het allemaal. We hebben allemaal eens dingen gedaan waarvan we later zeiden van dat was niet handig. Hè?
1: Hij was een beetje dom. Hij was een beetje dom.
0: Ja, inderdaad. Hij was een beetje dom, hè. Tijd voor het weekend weerbericht. De kans op zon is maar liefst 80% groot. De kans op neerslag is 5%. Minimale temperaturen rond de 11 graden. En maximaal wordt het zo'n 27 graden. Ja, er is wind. Een heel klein beetje. Die waait uit het zuiden. Windkracht 2.

0: twee plaatjes non-stop achter elkaar. Je hoorde in het kader van de Soul Show Classic Narada Michael Walden met The Summer Lady uit 1982. Narada Michael Walden is veelzijdig, want hij produceert, hij drumt, hij schrijft ook liedjes en hij zingt ze af en toe ook. En je hoorde zojuist muziek van Ray Conniff van 1976 met At 17. En het origineel dat is van Genesee, maar ditmaal werd het ingezongen door Jackie Ward. Een hele mooie dame. Ik heb het singlehoesje er even bij gepakt. En dat heeft ze wat mij betreft zo goed gedaan dat ik zeg van het is beter dan het origineel. Nou, dat gebeurt niet vaak hoor. Weekend Lift, iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 te ontvangen via de lokale omroepen van Bodegraven, Gouda en Oudewater. En vanavond tussen 6 en 7 in de herhaling via Gouwestad Radio. Morgen zondagmiddag tussen 1 en 2 in de herhaling via BR6. En ook morgenmiddag, maar dan tussen 5 en 6 in de herhaling via Midland FM. Als je tips of suggesties hebt of je wilt gewoon iets kwijt, dan kun je dat mailen aan radioerwin@gmail.com. Dus radioerwin@gmail.com. Nou, wat kun je nog verwachten? Natuurlijk leuke muziek en uiteraard om 1:15 de rubriek Kopje Thee met de DJ. Maar we gaan natuurlijk eerst eventjes langs de kermis.
1: Attention!

0: In de volksmond werd hij ook wel de zingende tandarts genoemd, omdat hij in Zweden afstudeerde als tandarts of mondhygiëniste. We hebben het over Dr. Alban en Sing Hallelujah uit 1993. Normaal gesproken zou Nicolette al binnen zijn. Even kijken, is ze er al niet? Even kijken. Oh, daar komt ze. Ja, deur eventjes dicht doen. Daar is Nicolette hoor.
1: Hey, buurmannetje. Bakkie.
2: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Zaterdagmiddag, het is 14:15. Ik zou zeggen, pak er een lekker kopje thee bij of ijsthee of een biertje. En zet de radio maar wat harder. Voel je die beat al kruipen? Soms probeer je te vluchten, maar trek de liefde harder dan verwacht. Vandaag duiken we diep in de tropische en hartverscheurende glans van een absolute koningin. Zet je schrap voor pure passie uit de jaren 80. We gaan genieten van Gloria Estefan uit 1989. Can't stay away from you.
2: Het is swol, romantisch en vraagt om meer. Iedere week de mooiste love song in de rubriek Koppie Thee, TJ

de thee of de cocktails die smaken vanmiddag extra lekker. Met muziek van Gloria Estefan en Can't Stay Away From You. En een grote hit uit de zomer van 1989. Ja, in 1969 was er een Nederlands bandje. En die brachten een paar honderd singeltjes uit van een hele bescheiden hit. Eenmaal iets en daarna hebben we nooit meer iets van ze vernomen.

0: Ja, het bandje kwam gewoon uit Amsterdam. Ze noemden zichzelf Pepper & Salt. En een hele, hele bescheiden hit. Dit was Yesterday Today. En ook leuk om dit soort plaatjes gewoon nog eens te draaien op de zaterdagmiddag. Het is tijd voor iets heel anders. Zullen we eventjes de strandstoeltjes en al die andere dingen even aan de kant zetten. Want het is tijd voor ons dansmomentje, dames en heren.
1: Zullen we even dansen?
0: Drie pikante dames. Ze heten Centerfold. Hier is Dick Taylor.

over de muziek van deze drie pikante dames. Laura Fiji, Rowan Moore en Cecilia de Bruin. Met een hit, ja, dik teder, want het was een leuke plaat, moet ik zeggen, hoor. Tot zover het programma Weekendlift. Veel plezier met de overige programma's op deze radiozender. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week maar weer, hè.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat een file op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft 5 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. De A12 vanuit Den Haag richting Zoetermeer is nog steeds dicht tussen Den Haag-Malieveld en Den Haag-Bezuidenhout. Daar zitten mensen op de weg. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Rotterdam Overschie 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10, bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.

Brazil.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. Vijf verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. Vier van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Een van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de vijfde verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie twee Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie heeft na 2 uur einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Veel van hen verliet de weg vrijwillig. De politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchten van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ploft, heeft premier Raad van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met partijen in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Volgens een fotojournalist der Tijd de verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struik hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij Gardameer in Italië is een bosbrand uitgebroken. 200 mensen moesten hun vakantiehuis verlaten aan de kant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken en dan wordt het

0: warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Ja, het bandje kwam gewoon uit Amsterdam. Ze noemden zichzelf Pepper and Salt. En een hele, hele bescheiden hit. Dit was Yesterday Today. En ook leuk om dit soort plaatjes gewoon nog eens te draaien op de zaterdagmiddag. Het is tijd voor iets heel anders. Zullen we eventjes de strandstoeltjes en al die andere dingen even aan de kant zetten. Want het is tijd voor ons dansmomentje, dames en heren.
1: Zullen we even dansen?
0: Drie pikante dames. Ze heten Centerfold. Hier is Dick Taylor.

Tot zover de muziek van deze drie pikante dames. Laura Fiji, Rowan Moore en Cecilia de Bruin. Met een hit, ja, dik teder. Want het was een leuke plaat, moet ik zeggen, hoor. Tot zover het programma Weekend Lift. Veel plezier met de overige programma's op deze radiozender. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week maar weer, hè.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten, zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
3: Je eigen omroep in de buurt.

0: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
1: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG-groep. Radio Gemiva. Overal online.
2: Dit is You'll Want More. Elke zondagavond om 8 uur met de betere popmuziek.

0: Ja, een goede middag. Dit was We Like the Party van de Banger Boys. En welkom bij speciale You Want More. Want nou ja, Ernst is er niet. Die heeft vakantie. En daardoor hebben we wel Maiko.
1: Ja, zeker. Dat ik is heb, een goede nogmaals, ik vind het leuk dat ik er weer bij mag zijn.
0: Ja.
1: En super gezellig ook. En ja, dit is de eerste beleving met een bekende Nederlander.
2: Ja. Nou ja, bekend. Ik kom binnen en jij zegt, Maiko, wie is u?
1: Ja, ik wist het bij het begin ook niet natuurlijk.
2: En dan noemt u me nou bekende Nederlander ineens.
1: Ja, ik moet er even kijken, want dan was ik even mee op Spotify en toen zag ik het in één keer.
2: En ja, nu ken je me wel,
1: hè?
2: Oké, zie je wel.
1: Ja,
2: okay, dank. Hallo, Raymond.
0: Hallo, goeiemiddag.
2: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. Nou ja, je hoort natuurlijk Ruud van den Berg, maar... Ja. Ik en alle anderen mogen gewoon feestzanger Huub Hangop zeggen.
2: Zeker weten.
0: Helemaal vanuit Etten-Leur hier naar Zoeterwoude.
2: Ja, klopt. Maar ik kom hier wel vaker in de regio, hè?
0: Ja?
2: Nou ja, Al van der Rijn bijvoorbeeld. Nieuwkoop, Ter Aar, dat soort plaatsen.
0: Leiden?
2: Leiden niet. Zou ik wel een keer willen optreden, lijkt me een mooie stad.
0: Ja.
2: En ik kom wel ook, zondags kom ik naar Noorden. Ja, is ook een beetje, is dat in de buurt?
3: Ja,
2: ja, ik weet niet.
3: Noorden zit bij Nieuwkoop inderdaad.
2: Oké, maar goed, maar ik kom wel vaker in deze regio. Maar ik ben wel zeer vereerd dat jullie mij hebben uitgenodigd.
0: Ja.
2: Want in Zoeterwoude dorp ben ik volgens mij nog nooit geweest ook. Maar en sowieso niet op Radio Geen Miva. Dus,
0: nee.
2: Première.
1: En even een leuk vraagje. Word je nou niet snel herkend door als jij door plaatsen loopt? Dat ze denken... En dat er allemaal fans naar je toe komen van papier en pennen. En mag ik een handtekening of bla bla bla.
2: Nou, ten eerste, ik word niet zo vaak herkend. Want ik ben natuurlijk, als ik die muts afdoe.
0: Ja.
2: En dan heb ik een andere bril, privé. Ja. En doe ik mijn stropdas af. En dan doe ik gewoon mijn kloffie aan. Dan word ik niet heel vaak herkend. In Brabant wel meer. En ik zie soms wel mensen kijken van die man die lijkt... Dan zeggen ze vaak van, meneer, mag u iets vragen? Ja, u moet niet zien als een belediging, maar lijkt u lijkt op iemand. Bent u toevallig Huub Hangop? Zeg, hoe durf je het te zeggen?
3: Dus je moet je eigenlijk zoveel mogelijk vermommen eigenlijk om herkenbaar te worden?
2: Eigenlijk wel, maar ik hoef niet te herkennen. Ik vind het wel fijn als ze dat niet iedereen mij herkent.
0: Ja.
2: Maar, en jij vraagt ook handtekeningen en zo. Dat is al lang verleden tijd, hè?
0: Ja? Ja.
2: Ze willen tegenwoordig allemaal een selfie maken.
0: Ja.
2: Vandaar dat ik ook een liedje heb gemaakt. Ik wil met jou een selfie.
0: Ja.
2: Heb ik ook. Ken je wel, hè?
0: Wanneer was die uitgekomen?
2: Dat weet ik niet meer. 2000... Als, uit mijn hoofd 15 of zo, 2015. Moet ik een stukje spelen ervan?
0: Mag.
2: Hey, hallo, ik wil met jou een selfie. Hey, hallo, kom even bij me staan. Lach eens even naar mijn camera, zodat ik met jou op de foto ga. Nog verder?
1: Ja, gaan we verder.
2: Shalalalalalala. Zoals de luisteraars horen, speel ik het ook live op gitaar, hè?
1: Ja, dat is netjes,
2: ja. Want ja, daarom kan ik snel natuurlijk. En mag ik nog iets zeggen?
1: Dat mag.
2: Want jullie draaiden hiervoor een liedje van de Banger Boys.
1: Ja.
2: En dan moest ik ineens denken. De Banger Boys hebben mij destijds geïnspireerd om het liedje te schrijven. www.anita.nl.
1: Ja.
2: Want ik heb hun sound een beetje, nou kan ik nu al zeggen, 20 jaar later, een beetje nagemaakt. Als je goed luistert naar Anita.nl, herken je een beetje de Banger Boys sound. Ja. Dit even terzijde, hoor. Want ik bedoel,
1: gekheid op stok.
0: Ja.
2: Daar hebben jullie misschien geen boodschap aan. Kennen jullie het liedje, Anita.nl?
0: Van mij wel, ja.
2: www.anita.nl. Jij bent voor mij de allerliefste URL. www.anita.nl. Via jouw provider, dan gaat het lekker snel. Iyaki, yaki, yaki, yeo. Allemaal? Iyaki, yaki, yaki, yeo. Yeo. Iyaki, yaki, yaki, yeo. Iyaki, yaki, yaki, yeo. Hey, ja. Ha, ha, ha. Oh, ik had wel een applaus verwacht, maar... Ja, maakt niet uit.
1: Jij maakt wel applausjes.
2: Dank je.
0: En wanneer is... Wanneer is Ruud precies Huub geworden?
2: Dat was, om precies te zijn, in december 1981. Want daar weet ik nog goed, want toen had ik kreeg een platendeal met mijn allereerste liedje. Wij hebben thuis een wasautomaat. Dat hadden we, een vriend van mij had dat opgestuurd naar de bekende DJ Joost den Draaier.
0: Ja.
2: Kennen jullie die nog?
0: Ja, tuurlijk.
2: Annex Willem van Kooten. Ja, die was de oprichter van onder andere Radio Veronica. Ja. Ja. En de Nederlandse Top 40 heeft hij opgericht.
0: Sowieso. Leuk.
2: Helaas is hij vorig jaar overleden, of 2 jaar geleden alweer. Maar goed, Willem van Kooten, die zag het wel zitten. Wij hebben thuis een wasautomaat. En toen zei hij, ja, hoe heet je? Ik zei, ja, Ruud van den Berg. Hij zei, ja, met alle respect. Dat is een mooie naam, want staat een beetje raar. Ruud van den Berg met Wij hebben thuis een wasautomaat. Je moet een leuke naam verzinnen. En toen s'avonds verzinnen. Jos Jolig, Kees Kroket, Fred Frikandel. Nee, wacht. Johan Jochert. Wacht eventjes. Bob Hang Op had ik toen. Ja. Dus ik faxen naar hem. Maar toen was het nog fax, hè. Faxen. Het wordt Bob Hang Op. Oké. Okay. Werd ik 's ochtends wakker. Oh nee, ik ben helemaal geen Bob. Ik voel me veel meer een Huub. Toen heb ik snel gebeld. Mag het nog veranderen in Huub Hang Op? Ja, tuurlijk, joh. Maar toen, dat was in december 1981.
0: Ja.
2: Dat is lang geleden, hè?
3: Ja, dat is heel lang
2: geleden. En er heeft ook nog op 1 singeltje, dat was in 1984. Was bij, je wordt weer vent in de shawarma tent. Dat gaat zo. Je wordt weer vent in de shawarma tent. Je wordt weer vent in de shawarma tent. Applaus voor de paus. Applausje. Lekkere knoflooksaus, de grootste krent. Die wordt weer vent in de shawarma tent. Nou, dat liedje werd... Oh, dank u wel. Werd uitgebracht in 1984. En toen was er een drukfout op het hoesje. Toen stond erop Huug Hang Op.
0: Ja.
2: En sindsdien heet ik niet Huug Hang Op. Want dat vind ik niet zo'n mooie naam. Is het gewoon Huub Hang Op gebleven. Maar voor mensen... Ze bellen wel eens mensen. Ja, heet toch Huug Hang Op? Hebben ze dat singeltje gekocht. Dat werd is verkocht. Toen brachten we nog singles uit. Hè?
0: Ja.
2: Vinyl. Dat ken je wel, hè?
0: Ja.
2: Maar goed, het is heel lang geleden, hè? Ja. 1984, goeie.
0: Ja.
2: Ik denk dat jullie toen nog niet eens bestonden op deze wereld.
0: Nee, Michael wel.
3: Ik kom van 1981. Dus.
2: Oh, 81.
0: Daarom begon
2: dan
0: ik
2: er wel jong uit.
3: Nou, ik ben het echt niet.
2: Oh.
3: Nee, ik ben het echt niet. Nee.
2: Nou, toch zie je er jong uit.
0: Ja, daarom toch begon ik ook al.
2: Dan moet jullie eigenlijk zeggen, Huub, jij ook.
0: Ja, jij ook inderdaad. Maar daarom begon ik zelf ook een beetje stiekem te lachen buiten de camera.
2: Hoezo?
0: Omdat jij zei van februari 81.
2: Ja.
0: En Michael is van
3: 1981.
0: Mei van 1981.
3: Ja.
2: Nee, ik zei december 81.
0: December, ja.
2: En jij bent van?
3: 1981.
0: In mei.
2: Mei. Dus jij was het dus
0: al. Dus dat was die, ja.
2: Toen ik mezelf oprichtte. Ja. Nou, mooi. Dus dan zijn we van hetzelfde jaar.
3: Ja, nou leuk hè. Spontaan ook.
2: Dus dan ben jij dus, even kijken, 45.
3: Okay,
2: dus ben ik 45 jaar Huub Hang Op. Oké.
3: Okay. Nou, dat is wel grappig. Dat is echt, echt komisch dan. Ja.
2: Lang zullen we leven. Lang zullen

0: Ja, mooi man.
1: Maar we gaan een leuk liedje van je draaien. Want we draaien natuurlijk ook...
2: Is het niet goed genoeg?
1: Ja, wel goed genoeg, maar...
2: Ja, maar...
1: We praten zo meteen wel verder.
3: Oké, okay. Maar we moeten natuurlijk ook weer een nummer draaien.
1: We gaan nu een leuk liedje draaien over... Ik wil ook zo'n broek.
2: Ja? Ja, dat klopt.
1: Maar van die zakken aan de zijkant.
2: Precies, ja. Sorry voor die lange titel, maar ja, het is...
3: Nou beginnen we dan wel, want te komen natuurlijk inderdaad. Ja.
2: Ik wil ook zo'n broek met van die zakken.
1: Kan je een beetje vertellen waar die vandaan komt?
2: Ja, dat was 1999, geloof ik, uit mijn hoofd. Had iedereen ineens... Iedereen droeg ineens broeken met zakken aan de zijkant.
3: Ja.
2: Dat was toen in de mode. Dus ik kan me verbaasd, wat is dit nou weer, joh? En dus ik letterlijk, en ik wilde een liedje, was ik mee bezig. Dan kijk je rond. Ik wil ook zo'n broek met van die zak aan de zijkant. Toen dacht ik, hé, ik ga zingen. Dus ik, dat was eigenlijk mijn allereerste liedje wat ik thuis zelf opnam. Want toen was net een computer was in met een apparatuur. Kon je zelf muziek maken. Heb ik dat uitgeprobeerd met een microfoon. En toen ging ik gewoon staan thuis. Ik wil ook zo'n broek met van die zakken aan de zijkant. Ik had verder geen tekst. Dus wat ga je dan doen? Herhalen. Ik wil ook zo'n broek met van... En dat ging wat door. En zo is dat liedje ontstaan.
3: Maar dat nummer is toch ook geremixed?
2: Ja, klopt. Want ik had eerst een mix. Die klonk voor geen meter. Toen heb ik het opnieuw. Toen zei iemand, dat is een leuk liedje, maar je moet even goed voor gaan zitten.
3: Ja.
2: Want ik had het in een uurtje in elkaar gezet. Toen ben ik ervoor gaan zitten en toen was het een betere mix. Maar die heb ik wel zelf gemaakt.
3: Ja, want sowieso heb ik wel gehoord. Dat nummer zo herkenbaar is, dat, dat hoor je
2: thuis in achter bij mij in Roosendaal woonde ik toen. Gewoon achter in het achterkamertje. Gewoon met Cubase. Ik weet niet of je het kent. Cubase is een muziekprogramma. En met Windows... 7 of zo had je toen. Ik weet het niet meer. Windows 7.
1: 1999 hadden we geen Windows 7. Dat was, langer geleden.
2: Wat had je toen? Windows...
3: XP. Mijn Windows XP, ja. XP, oh. Ja, klopt. Hey, ja.
2: Oh, de expert.
1: Ja, sowieso. Ja. Want de andere dagen werk ik met computers toevallig.
3: Ja, dat kan je natuurlijk zien.
1: Ook binnen Gemiva, dus ik weet...
2: Ook bij Gemiva. Dus jij kent Windows XP.
1: Ja.
2: En ken je Cubase?
1: Minder goed.
2: Het is van de Duitse firma Steinberg.
1: Ja. Ja,
2: muzikanten kennen het wel. Hoor.
1: Maar dan gaan we nu... ik wil ook zo'n broek met van die zakken aan de zijkant draaien. En dan praten we zo meteen weer verder.
2: En de stem, de vrouwenstem, dat was gewoon mijn overbuurvrouw. Ik even aanbellen. Wil je even wat inspreken?
1: Dat dan mag je zo meteen wat over vertellen. Over je overbuurvrouw.
4: Maar heb je ook de rechten van dat nummer?
2: Ja, die heb ik. Ja,
4: Red Bull. Mag die op video?
2: Jawel, dat mag wel.

0: Zo, en nu nog bijpassende schoenen.
1: Ja, het was een mooie plaat van ik wil ook zo'n broek met van die zakken aan de zijkant. En hij heeft het ook in de studio live geplaybacked.
2: Ja, nou het is en toch fantastisch, toch?
1: Sowieso.
3: Live, ja. Eventjes, live geplaybacked, ja. Live gezongen.
1: Ja.
3: Want het is of playbacken of het is zingen. En ik denk dat je het wel op YouTube mag zetten, hoor, deze.
1: Ja.
3: Want het is nou allemaal uitgebracht dus door Joost en Draaier.
1: Ja.
3: Red Bullet, ja. Maar die vinden het wel goed, want die vinden het alleen maar leuk... dat onder mijn liedjes gepromoot worden. Ja. En ik trouwens ook.
1: Sorry, ja. En je bekend... Nou ja, voor de uitzending hadden we het over je buurvrouw.
3: Ja, mijn buurvrouw... toenmalige buurvrouw, hè, want inmiddels ben ik natuurlijk verhuisd.
1: Ja.
3: Maar die damesstem van... Hey Huub. Van die zakken. Nee, wat zegt ze nou alweer? Heb je ook wel eens... Zeg Huub, je hoort toch de vrouwenstem tussendoor? Van kan ik je ergens mee helpen? En zo. Dat is mijn overbuurvrouw. Want toen nam ik de liedjes thuis op. Ging ik naar de overkant. Hey, Katie, zo heette ze. Kun je eventjes wat inspreken? Ja, natuurlijk. Ik kwam ze eventjes naar de studio. En zodoende.
1: En,
3: zoveel
1: jaren nu, heb je dan nog steeds contact met die vrouw?
3: Die Katie?
1: Ja, Katie.
3: Niet meer, want ik ben verhuisd. Daarna ben ik naar België verhuisd. Maar ik kon daar maar niet doorgebroken worden. Ik brak daar niet door. Mensen in België, klikten niet. Ik ben terug naar Nederland verhuisd. Ik heb nu een andere buurvrouw.
1: Ja.
3: Ook een leuke buurvrouw. Ik heb daar een liedje over geschreven. Hey buurvrouw, ik heb een pakketje voor jou.
1: Ja.
3: Ken je die? Hey buurvrouw, ik heb een pakketje voor jou. Ik heb een pakketje, ik heb een pakketje, ik heb een pakketje voor jou. Hey buurvrouw, ik heb een pakketje voor jou. Kom pak hem maar aan en open het gauw. Wat zit erin, wat zit erin, dat wil je niet weten. Want er is met dit pakketje flink gesmeten. Hey buurvrouw, ik heb een pakketje voor jou. Ik heb een pakketje, ik heb een pakketje, ik heb een pakketje voor jou.
4: Nou, mooi.
3: Zo, en ik heb nog... Oh, ik heb ook een liedje over de buurman, hè?
1: Ja.
3: Hey buurman, ja. Wat doe maar. Ga ook doen. Hey buurman, wacht. Die heet Hey Buurman. Gaat zo, let op. Komt ie, hoor. Hey buurman.
2: Oh ja, deze
3: in, want het feestje gaat beginnen. Ik ben de akkoorden even kwijt.
2: Ja, deze nummer herken ik wel, ja. Dit is wel een hele bekende nummer wat je nu aan het spelen bent.
3: Klopt, dit is een cover.
2: Ja.
3: Hey buurvrouw, schiet eens op.

0: Ja.
1: Avicii.
0: Ja, Avicii. Ja, daarom zeg ik, het komt... Ja, Hey Brother, ja.
1: Maar goed, soms maak ik liedjes op bekende teksten, op bekende bestaande nummers. Hè?
2: Ja, en dat mag zonder...
1: Ja, dat is een goede vraag, Raymond.
3: Ja?
1: Vraag je natuurlijk af. Mag dat zonder toestemming?
3: Ja, van mij wel.
1: Ja, van jou. Ja. Ja, van jou. Nou, er is laatst een zaak, is vorige week een zaak, een uitspraak geweest van de mannen, collega's van Kapotte Kachels en René van Rooij. Die hadden een liedje van ABBA.
0: Ja, dat heb ik ook zoiets over gehoord.
1: Van de,
0: ja.
1: Dikke Pens. Ja. Op de origineel Take a Chance.
0: Ja.
1: Dikke pens, dikke pens, dikke pens, pens. Dikke pens, dikke pens, dikke pens, pens. Dikke pens, dikke pens, dikke pens, pens. Dikke pens. Ik ben zo vrij. Ik ben zo blij met die pens van mij. La la la la la la la. Maar goed, dat hadden ze uitgebracht en dat vond ABBA, de originele, vond het niet goed. Dus ze hebben achteraf gezegd, mag niet, willen we niet. Vonden zij niet leuk. Toen hebben ze een rechtszaak aangespannen, maar de rechter heeft gezegd, je mag best een parodie maken, maar... als je het op Spotify zet, dan gaat het iets te ver.
0: Want ja, dat klopt. Zo is dat ik ook al begrepen. Er was een heel rechtszaak over geweest, inderdaad.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk de boodschap is, je mag liedjes doen, zoals ik ook doe.
0: Ja.
1: Alleen als de originele tekstschrijver het niet wil, dan kan hij ze alsnog zeggen van, jongens, dat wil ik niet. Je moet het eraf halen.
3: Ja, wij ook. Wij zijn ook een specialist. Nee. Ja? Ik.
1: Ja.
3: Ja? Ik ook.
1: Jij ook.
3: Ja,
1: maar
3: ik, sowieso.
1: Dat, ja, dat klopt.
3: Ja, jij bent een specialist.
1: Ja, ik ben specialist. Ja, ik heb rechten gestudeerd, laat ik zo zeggen.
3: En wat voor rechten?
1: Ik heb auteursrechten.
3: Ja.
1: Daar gaat het dus over. Ik heb rechten gestudeerd. Ik ben ook zelfs nog advocaat geweest op dat vakgebied. Dus ik weet er wel het een en ander van. Want dat is ook de reden waarom ik het heb geleerd. Want ik vond het gewoon interessant. Want ik wilde echt weten, hoe zit dat nou precies? En dat heb ik nu geleerd. En eigenlijk is het nog steeds een beetje vaag gebied. Maar ik weet wel, belangrijk is om te onthouden, als je aan creatieve schepsels van het ander komt, moet je je echt goed bedenken eer je het gaat gebruiken.
0: Ja.
1: Je kan best natuurlijk altijd toestemming vragen.
0: Ja, dat moet ook al vooral voor tegenwoordig. Hè? Dat,
1: ja, want als je van tevoren toestemming vraagt en ze zeggen oké, dan zit je goed.
0: Ja.
1: Moet ik een voorbeeld noemen?
3: Ja.
1: Of heb je een vraag?
3: Ja, met het goede doel heb je ook mee gespeeld, toch?
1: Nee.
3: Kwestie.
1: Het goede doel. Oh ja, van Sinterklaas. Het Sinterklaas liedje van het goede doel. Ja. Die hadden Sinterklaas. En dat hadden ze van gemaakt. Carnaval. Ja. Wie kent het niet?
3: Ja.
1: Dat had Thomas van Groningen gedaan. Met zijn carnavalsact. Samen met Henk Westbroek. En dat vond de andere. Zijn medecomponist vond het niet goed. Wordt het natuurlijk toch ingewikkelder door. Want de ene componist vond het wel goed. En de andere niet. Ja, dan heb je ook een probleem natuurlijk.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Maar als iemand, het wijst altijd in het voordeel uit van degene die het niet wil. Als iemand het gewoon niet wil, dan moet je dat ook gewoon respecteren.
0: En accepteren.
1: En accepteren. En respecteren.
0: Ja.
1: Bij de platenmaatschappij waar ik nu bij zit, Berk Music, zegt ook de baas altijd, jongens, zodra je mag een liedje best namaken, maar zodra de originele rechthebbende er bezwaar tegen maakt, trekken we het in. Uit respect voor degene die het heeft verzonnen, want die heeft er ook uren,
0: aangewerkt,
1: dagen, misschien wel weken en jaren aangewerkt en zich ontwikkeld tot een goed componist.
0: Ja.
1: Dus je moet het niet onderschatten. Auteursrecht heeft is echt een waarde.
0: Is echt wel belangrijk. Ja.
1: Is belangrijk.
0: Ja, ja.
1: En daar hebben jullie ook als radiostation mee te maken.
0: Ja,
1: ook zeker. Beelden, muziek, maar ook tekeningen, architectuur, van schilderijen, foto's op internet. Nooit klakkeloos overnemen, zou ik zeggen. Maar ik heb in het begin van mijn... Ja, misschien langdradig. Maar had ik een... Wij hebben thuis een wasautomaat. Heb ik dus ook toestemming voor gevraagd en gekregen. En Pistolen Bob bijvoorbeeld ook. Ik weet niet of je die kent. Ken je niet? Handen omhoog, dit is een overval. Geef al je geld of je krijgt een knal. Verroer je niet, blijf staan aan de kant. Een dame riep, u bent toch Huub, hang op. Nee mevrouw, ik ben Pistolen Bob, de grootste crimineel van Nederland. Dat is een nummer van Johnny Cash. Maar ik heb daar toestemming voor gekregen van Johnny Cash.
0: Om dat te mogen maken.
1: Nou, niet persoonlijk, maar Johnny Cash wordt in Nederland dan vertegenwoordigd door een muziekuitgeverij. Dus alle artiesten, ABBA ook, wordt in Nederland vertegenwoordigd door de muziekuitgeverij. Universal, dacht ik, music. Maar Johnny Cash dus ook. Maar ook de Trashman van Wijven Thuis een Wasautomaat. En ook bijvoorbeeld Daddy Cool. Heb ik ook toestemming voor gevraagd.
0: Ja, dat is dat Engelse nummer natuurlijk. Daddy Cool.
1: Nee, dat is van Daddy Cool van de Darts.
4: Oh, dus ja, ik dacht van Bonnie Hebb of zo.
1: Daddy Cool. En ik heb ervan gemaakt. Je de boel. En dan vraag je toestemming. En het mooie ervan, als je toestemming krijgt, een autorisatie heet dat. Ja, krijg je een stukje ook van de auteursrechten. Dat is het mooie. Ja. Maar als je vraagt, kan je ook nee krijgen. Ja. Je kent het bekende spreekwoord.
0: Ja, dat klopt.
1: Nee heb je, ja,
4: ja kun je krijgen.
1: Precies.
4: Ja. Ja.
1: Hey Raymond. Het is wel een beetje saai,
4: je
1: auteur.
4: Nou ja, we gaan zo meteen verder praten over je kleding.
1: Oh,
4: je kledingstukken die je altijd je bekende hoed en zo, je bekende. Ja.
0: Zou ik wel even één ding mogen vragen?
1: Oh, ja.
0: Dat ook een leuke vraag is.
1: Ja.
0: Hoe is het met welk nummer ben jij het allerbekendst geworden? Wat was jouw eerste nummer die je uit hebt gegeven?
1: Ja, maar waarmee ik bekend ben. Hoor,
0: ja, wat is jouw nummer waar jij als eerste hebt uitgebracht, waar jij zo bekend mee werd?
1: Volgens mij was dat Wat ben je lelijk van dichtbij. Want dat is eigenlijk het eerste liedje. En dan zeg ik eerlijk gezegd halve ook erbij. En tevens mijn laatste liedje. Dat in de officiële top 40 heeft gestaan in Nederland.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat stond op nummer 30 of zo. Ja, of, ineens sloeg dat aan. Omdat een DJ bij het Radio 3. Toen nog Hilversum 3.
4: Ja.
1: We gingen dat elke dag draaien. Ja, en dan ben je spekkoper. En dat is, maar dat was pas in 1994 of zo.
0: Dat was ook je allereerste allereerste hit die je toen gemaakt hebt op dat moment? Of,
1: ja, want mijn,
0: had jij toen nog
1: wat ik net zei, 12 jaar eerder had ik al mijn andere plaatjes uitgebracht. Maar die bleven allemaal een beetje, het vrachtwagenchauffeurslied overigens. De nieuwe mix daarvan, de turboversie, is overigens mijn meest gestreamde liedje.
0: Ja.
1: En dat heb ik al opgenomen in 1984. De remix dan weer later, maar ook in de jaren 90. Maar goed, het is allemaal ingewikkeld. Maar mijn allereerste hit, wat jij vroeg, is dus Wat ben je lelijk van dichtbij. En dat heb ik te danken aan de componisten toen, want ik ben niet eigen componist ervan. Dat waren jongens Ruud en Max. Die hadden dat liedje geschreven en die zeiden, Huub, is dat niks voor jou? Die hadden een studio en daar kwam ik demos opnemen. Zei, Huub, is dat niks voor jou? Heb ik het geprobeerd. Vond ik het eigenlijk niks, want ik beledig liever niet, hè, mensen. Want Wat ben je lelijk van dichtbij is toch wel redelijk beledigend.
0: Ja, ja, dat komt ook wel een beetje zo over, inderdaad.
1: Vooral als je het zo gemeent. Nee. Ik kan dingen uit mijn hart zingen. Ja. Komt heel gemeend over, hè.
0: Ja.
1: Dus mensen schrokken daarvan. Maar toch was het live een succes, dus heb ik het uitgebracht. En toen kwam het op nummer 30 in de top 40.
4: Maar je populairste nu op dit moment is het vrachtwagenchauffeurslied.
1: Nou ja, als je de streams bekijkt op Spotify.
4: De turboversie.
1: De turboversie, ja.
4: Dan gaan we die ook nu lekker...
1: Ja, dat mag ook. Ook Red Bullet.
4: Dan gaan we die nu lekker draaien. Het vrachtwagenchauffeur. En dan praten we verder.
1: Leuk.
4: Met Huub.

0: Ja, dat was een mooi liedje en de meest gestreamde van dit jaar.
1: Nou, eigenlijk niet dit jaar, van de afgelopen jaren.
0: Ja.
1: Ik dacht wel bijna 2 miljoen keer. Dus kun je nagaan hoe rijk ik daarvan ben geworden.
0: En,
1: dat valt wel mee, hè?
0: En toen je dit liedje zong, wou je dan geen vrachtwagenchauffeur worden?
1: Nou, dat is een goede vraag, Ray. Want toen ik het schreef, was ik vrachtwagenchauffeur. Ik reed in de 80 jaren met een snackwagentje op een DAF, maar dat was een vrachtwagen. Ik heb ook mijn grote rijbewijs. En ook op grotere auto's. Maar het meeste reed ik op zo'n snackwagentje. Reed ik op Zweeds Vlaanderen. Ging ik cafetaria's bedienen van frikandellen, kroketten. Diep gevroren.
0: Ja.
1: En ik was dus vracht. En ik zat dus op de boot richting Zeeuws Vlaanderen. Was toen een veerboot. En zat ik me te vervelen achter het stuur. Ik ben een vracht. Pom, pom, pom. Ja. Zo verzon ik dat. En zo is het gekomen.
0: En was dat lang geleden dat je dan op die snackwagen zat?
1: Ja, dat is dus, nu is dat 44 jaar geleden.
0: Ja.
1: Zoiets. Ik heb een jaar of 2 jaar gedaan. En daarna moest ik in militaire dienst.
0: Ja.
1: Vind je dat bijzonder? Militaire dienst?
2: Ja, dat is heel...
1: Ik ben soldaat geweest.
0: Ja.
1: Vandaar ook die helm op mijn kop. Ja, die heb ik al in een ander kleurtje gegeven.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik heb er een haar op gezet. Het is geen soldatenhelm.
3: Hang op.
1: Dus het is een hang op.
0: Ja.
1: Waar ik mee kan ophangen en zo.
0: Ja.
2: Ik heb nog een leuke vraag. Oh. Sinds wanneer was je eigenlijk... wanneer dacht je van... Ja, maar nu wil ik gaan zingen. Wanneer was dat?
1: Oh ja. Dat moment... Dat is een goede vraag, weet ik eigenlijk ook nog.
2: Want je bent begonnen met zingen, neem ik aan. Maar meneer, wist jij van... Oh, eigenlijk is dit meer mijn passie, dus...
1: Nou, eigenlijk wilde ik helemaal niet zingen. Ik ben ook eigenlijk helemaal geen zanger, hè.
0: Nee.
1: Heb misschien wel kunnen horen. Maar, hoewel... And I will always love you. Toch wel een beetje zanger, maar ik was bassist. Ik ging gitaarles nemen op mijn 12e of zo. Hadden mijn ouders geregeld, gitaarles. En toen zag ik allemaal vriendjes van school. Want ik had klassiek gitaarles. Dus allemaal... Allemaal dat getokkel.
3: Stairway.
0: Ja.
1: Oh ja, dat leek er wel op.
3: Ja,
1: wel. Oh ja.
2: Ja, dat lijkt er inderdaad. Het is herkenbaar. Ja, dat herken ik wel. Ja, ja.
1: Oh ja, maar dat soort dingen. Maar meer klassiek. Maar vriendjes van school waren aan het rocken. Dus we speelden Status Quo. Whatever you want.

0: Moet improviseren, hè? Want speelden we natuurlijk normaal nooit.
1: Maar goed, Johan de Rock, en toen, oh, dat wil ik ook. En toen heb ik me aangemeld. Maar ze hadden al een band. Dus toen dacht ik, ze hadden al, alle muzikanten waren er al. Drummers, gitaristen. Toen dacht ik, nou ja, word ik maar jullie manager. Ben ik manager geworden van die band.
2: Ja.
1: Toen heb ik gewacht totdat de bassist uit de band stapte. Ja. Ben ik bassist geworden van die band. Bassist.
2: Ja.
1: En toen speelden we rock and roll. En toen op een gegeven moment hadden we een optreden. Het was de zanger ziek. En toen zei ze van, Ruud, wil jij niet gaan zingen? Dan vragen we Philip wel om te bassen. Het was een bevriend bassist. En toen heb ik voor het eerst gezongen. In het jongerencentrum in Oud-Gastel in Brabant. Het Virke. Rock and roll gezongen. Well, it's one for the money, two for the show. Free to get a rail, get go, but don't you step on my blue suede shoes.
0: You can do the thing, but they don't have blue suede shoes. Rock'n'roll, heb ik jaren gedaan. Ik heb de band opgericht, Herb Muse and the Mules.
2: Ja.
1: Toen ontdekte ik, oh, ik kan zingen. Ik kan in ieder geval mijn stem gebruiken. En mijn act die ik erbij had. En daar hebben we best veel mee opgetreden.
2: Ja, het was jaren 80 toch, rock'n'roll?
1: Klopt, jaren 80 en begin jaren 90.
2: Ja, mijn moeder en mijn vader, ouders hebben ook rock'n'roll gedanst vroeger.
1: Serieus?
2: Ja.
1: Nou ja, dat deden we toen. Heerlijk. Ik hou nog steeds van rock'n'roll. Alleen, het wordt steeds minder populair
2: ook
1: een rol.
2: Maar heb je ook wel muziek gestudeerd ook? Of
1: nee, ik heb
2: dat nooit gedaan.
1: Nee, alleen gitaarles gehad op een muziekschool. En daarna ook nog een jaartje of twee pianoles. Jazzpiano.
2: Ja.
1: Want ja, ik hou ook van jazz.
2: Ja, dat is wel te merken qua stijl en muziek.
1: Ja, serieus?
2: Ja, dat merk je echt wel hoor. Dat,
1: Noem eens een jazznummer. all of me. Why don't you take all of me? Can't you see? Goed, ik speelde jazz, piano, maar, en daar heb ik heel veel van geleerd, want jazz is nou heel muziek ingewikkeld qua muziek. Maar als je de jazzbasis kent, ken je eigenlijk alle akkoorden, liedjes. Dus daar heb ik in 2 jaar tijd veel van geleerd qua muziekkennis.
2: Maar heb je het van jezelf geleerd of heb je het ook van andere mensen geleerd?
1: Dat had een gitaarleraar, of een pianoleraar, sorry. Ja. Pianoleraar, dus pianoles gehad.
2: Alleen pianoles, ook gitaarles? Of
1: nee, daarna
2: meer
1: nooit meer.
2: Of alleen
1: Dus ik ken een beetje gitaar spelen, zoals je hoort.
2: Ja, dat kan je zeker.
3: Ja.
1: En ook een beetje piano. Okay. Toetsen. Zodat ik mijn nummers kan componeren.
2: Ja.
1: En als het moet ook live kan optreden, akoestisch. Wat ik tegenwoordig ook af en toe doe.
3: Okay. Maar je had het net over school.
1: Ja,
3: toch?
1: School. Ja, oh, waar ik op zat.
3: Ja, waar je op school zat.
1: Maar die heb ik nooit afgemaakt. De middelbare school.
3: Maar was je vroeger ook op school de grappigste op school?
1: Ja, heb je dat ergens gevonden?
3: Nee. Ja?
1: Ja, want ik was niet de grappigste, denk ik, maar wel de opvallendste. Of in ieder geval een opvallend figuur.
2: Ja.
1: Want ik deed op school alles behalve leren. Dus ik was ook overal lid van. Ik organiseerde alle feesten, sportdagen, creatieve dagen. We hadden een bar, bar 17, waar we na schooltijd lekker gingen drinken. Ik was met alles bezig. Dat was toen de leerlingenraad, of leerlingenvertegenwoordiging heette dat bij ons. Was ik allemaal mee bezig. Zo erg dat ik bleef zitten in de vierde klas. Nog een keer in de vierde klas blijven zitten. En toen zei de schoolleiding, jij moet hier weg. Want een school is om te leren en niet om allerlei leuke dingen te doen. Schoolband hadden natuurlijk, schoolkrant. Overal was ik mee bezig. Dus helaas is mijn middelbare schoolperiode geen succes geweest. Maar ik heb het later ingehaald.
2: Ja.
1: Toen ik 46 was, ben ik rechten gaan studeren.
0: Toen pas?
1: Nee, toen ik 40 was. Tot mijn 46e ben ik afgestudeerd voor rechten. Dus ik ben toen pas later ben ik rechten gaan studeren.
2: Maar het is wel een zwaar beroep, denk ik.
1: Een zwaar
2: dat recht studeren
1: is
2: een
1: zwaar beroep. Ik vond het heel leuk, rechten. Heel interessant. Vooral op school, op de universiteit. In collegebanken zitten, vond ik kei leuk. Ook allemaal met studenten en zo contact. Lekker op studentenfeestjes. Leuk. Maar toen haalde ik mijn diploma, mijn bul. Toen wil ik ook wel proeven van het vak advocatuur. Maar het vak advocatuur is voor mij heel zwaar. Het is natuurlijk droog, saai, vaak. Ja, heel vaak auteursrecht is echt ook wel bureauwerk gewoon.
2: Ja, dat kan ook zwaar vermoeiend zijn, dat soort dingen.
1: Ja, want strafrecht bijvoorbeeld kom je veel vaker op de rechtbank.
2: Ja.
1: In gesprekken met slachtoffers, met daders of verdachten, moet ik zeggen. En het is veel dynamischer. Maar ja. Auteursrecht is vrij theoretisch. Allemaal stukken schrijven de hele dag. Toen ik dit wil ik de rest van mijn leven toch niet doen. Ik vind het veel leuk om op het podium te staan en liedjes te verzinnen en te zingen.
3: En wat was je grootste podium ooit waar je gestaan hebt?
1: Oh, zo.
4: Ja, dat is een leuke vraag.
1: Ja, dat is een goede vraag. Want ik heb natuurlijk op heel veel podia gestaan de afgelopen 45 jaar. Ik denk toch in de jaren 90, begin 2000, hadden we festivals. In Rotterdam hadden we een festival in het park. Parkpop of zo. En
3: dat is Den Haag.
4: Ja, je hebt ook Funpop, heb je ook nog.
1: Oh, dat is dan, in Rotterdam had je ook het Metropolis. Ja. In Rotterdam. Ja. En hier had je ook iets. Oh nee, in de
3: Parkpop, dat is Den Haag.
1: Wat ligt boven Den Haag? Parkpop niet, heb ik niet gestaan.
4: Funpop heb je ook.
3: Funpop,
1: maar wel
3: dat is
1: boven
3: in
1: Den Haag ja. Ligt. Wat ligt er nog? Dat was ook.
3: Delft, nee, dat is onder.
1: Tegen Den Haag aan, hoe heet het ook alweer?
3: Rijswijk.
1: Ja, zoiets. Nee, nee, ik weet maar, is er ook een groot.
3: Nooddorp.
1: Groot festival was daar ook altijd.
4: Ja, ik ken zoveel festivals.
1: En in Hilversum hadden we. Willem. Aan de Koninginnenweg. Willem III Festival. In ieder geval, er waren dan een man 5000 of zo.
3: Ja.
1: En ik heb natuurlijk op de carnaval, hè, met carnaval, doe ik natuurlijk carnaval countdown in 013.
3: Ja. Oh ja,
1: en met vulgaire 013. Zo op 3000-4000 man.
3: Ja.
1: Dus ja.
3: Mooi.
1: Maar het allergrootste publiek was dan toch, oh nee. Ik heb ook op de Koninginnendag gestaan in Amsterdam nog bij 538.
3: Ja.
1: Op het Museumplein.
3: Ja.
1: Heb ik mijn liedje Anita.nl volgens mij gezongen. Via, dat had Red Bull dan gegeven. Op wat nu elk jaar nog is in Breda. Ja. Was toen ja. In Amsterdam heb ik gestaan. Ja. En nog zoiets hoor. Maar het is niet echt blijven hangen. Nee. En weet je waarom? Ik krijg er niet echt van een groot publiek krijg ik niet echt een kick van.
3: Nee.
4: Nee.
1: Ik sta net zo lief voor 30 hier. Mensen. Ja. Gezelligheid. Dan voor 30.000 mensen. Het is afstandelijk. Ik beheers dat ook niet zo goed.
4: Heb je ook wel eens met bekende Nederlanders samen gewerkt? Samen gezongen bijvoorbeeld? Een nummer of zo?
1: Nee, ik heb nooit een duet gedaan. Want ik hou niet zo van duetten doen. Ik ben geen van samenwerken met een. Daar heb ik nooit naar gezocht. Of nooit, naar
4: of nooit voor de grap een keer gezegd van nou, dat vind ik wel leuk om dat een keer met die of die persoon te doen.
1: Nee, is er nooit eigenlijk van gekomen. Maar ik ben ook nooit gevraagd voor een duet. Ook heel apart.
4: Nou, misschien gaat het nog een keer komen. Kan dat weet je natuurlijk
1: wel. Jammer, ik word nooit gevraagd. Maar ja, met wie zou ik een duet willen doen? Ja, zou het ook
4: ja misschien heb je nog een wens.
3: Ja, misschien ja. Met wie,
1: ja met, ik heb één wens. Zou ik wel leuk vinden. Met, ik weet niet of je die kent, Ferry van de Zaande.
3: Ja, ken je een die? Beetje.
1: Ja, dat lijkt, die vind ik echt heel grappig.
4: En die wil je samenwezen, zal je wel een duet willen maken?
1: Ja. Dat is een Tilburgse taxichauffeur, dacht ik. Nee, of in ieder geval, ja, Ferry van der Zande. Ja, hij maakt ook liedjes.
4: En zou je niks vinden met Henk Wijngaard samen een liedje te maken?
1: Oh ja, die
4: want
1: vind ik
4: dat is natuurlijk ook weer iemand die houdt ook van dat soort dingen, feestmuziek.
1: Nou, Henk Wijngaard, zal ik jou vertellen. Die komt wel eens tegen. Super aardige man ook.
3: Ja.
1: Dus. Ja, ik zou hem niet vragen, hoor. Maar als hij mij vraagt, Huub, ik zou met jou graag een liedje willen doen, zou ik natuurlijk niet nee zeggen.
4: Nou, zou je meteen ja doen natuurlijk.
1: Zou ik meteen ja zeggen.
4: Je gelijk je kans pakken.
5: Zou je niet ophangen?
4: Nee, dat zou je niet ophangen. Nee, dat is je met hem aan de telefoon bent of zo.
1: Volgens mij was dat festival in Leidschendam. Ja. Ik weet het niet meer.
3: Ja, dat is tegen Den Haag aan Leidschendam.
1: Ja, maar hoe heet dat festival nou? Ja, ik weet het niet meer. Ja.
3: Maar binnenkort heb je in Katwijk ook een festival.
1: Nee, dat ben ik ook niet.
3: Volgende week op een strand.
1: In Katwijk. Oh, leuk.
3: Van mensen met een beperking.
1: Oh, leuk. Daar ben ik niet voor gevraagd.
4: Maar nou, goed. Wie weet komt
3: misschien
4: het nog wel.
3: Het ooit.
4: Gaat het nog een keer gebeuren.
1: Je weet niet, hè, hoe een koe een haas vangt.
3: En in Scheveningen natuurlijk.
1: De?
3: Ook met vrachtwagens.
1: Oh ja, heb je die dan wel eens?
4: Ja, oh, ja dat komt binnenkort ook weer. Ja, dat festival gebeurt met die vrachtwagens. En dan gaan ze optreden en zo.
3: Ja, dat is ook een leuk festival.
1: Ik ben ook nooit gevraagd voor een truckersfestival. Maar ja. Ik ben natuurlijk niet. Ik ben geen tweede Henk Wijngaard natuurlijk.
3: Nee.
1: Ik ben geen trucker. Ik heb toevallig het vrachtwagenchauffeurslied. En toevallig is dat het meest gestreamde liedje. En ik weet dat vrachtwagenchauffeurs het draaien. Want het was ook in het programma. Je hebt ook dat tv-programma waar ze vrouwelijke vrachtwagenchauffeurs ja. Volgen.
3: Ja, dat
1: heet
3: klopt.
1: Het ook wel weer.
3: Meiden die rijden.
4: Ja, meiden die rijden. Ja.
1: Nou,
4: ja.
1: Daar was iemand die het liedje draaide op de achtergrond.
3: Ja.
1: Word ik ook, krijg een appje of een berichtje. Hé, hey, Huub, je zit in het programma Meiden die rijden. Dus wordt wel gedraaid op vrachtwagenchauffeur. Ja.
3: Maar we gaan nu Monique Smit draaien, Niet naar huis. Want dat is de speciale nieuwe.
1: Oké. Okay.
4: De speciale nieuwe. Op Radio Genipa.

0: Ja, dat was Monique Smit, Niet naar huis.
1: Ja, dat was een mooi plaatje. Monique Smit.
0: En we sluiten helaas af dit uur zo met Huub Hangop live in de studio.
2: Live, Huub Hangop. Ja. Huub Hangop live in de studio bij Radio Chemiva. Hier in het pittoreske Zoeterwoude.
3: Nou, fantastisch.
2: Oh, dankjewel.
3: Met een mooi applausje bij.
2: Oké,
0: maar ja, we hadden het over feest. Zoeterwoude bestaat dit jaar ook 750
2: jaar. 750
0: jaar?
2: Dat is een mooi aantal. Ja. Dus het is echt een historisch dorp.
0: Ja.
2: Of is het een stad?
0: Dorp.
2: Ja. Zit Heineken hier ook niet?
0: Ja, ook.
2: Dus er wordt weer gefeest dit jaar.
1: Ja.
0: Sowieso.
2: Ja, Heineken ook. Het gaat weer beter met Heineken. Hè? Er werd wat minder Heineken gedronken.
0: Maar we willen...
2: Samen maken, denk ik.
0: We willen wat aanbieden voor je.
2: Nee. Serieus?
0: Asje.
2: Hierbij verklaren wij dat... Huub Hangop officieel vriend is van Radio Chemiva.
0: Yay!
2: Ja, certificaat, hè? Mooi, een certificaat. Ja, mooi. Super, zeg. Ik ben hier heel trots op.
0: Ja.
2: Kijk, ik thuis in de studio. Ben.

0: Maar goed, leuk. Ik ben er zeer vereerd dat ik deze krijg. Dank je wel.
1: Alsjeblieft. En zometeen hoor je Marijke en Glenn op de die sluiten dit uur weer af. En dank je wel voor je komst.
2: Ja, dank je wel voor de komst.
0: Graag gedaan.
2: Dat je er was.
0: Maiko en Raymond, graag gedaan. Ik heb hier lekker gestaan. En af en toe een liedje gezongen. En wat in de lucht gesprongen. Dus ik moet er nu meer van door. En we zingen nog één keer in.

0: En, wow. we sluiten natuurlijk af met een liedje van je, ja. AI.
1: Ah, die. AI. Ja. Ah, die. Oké, draai maar.
0: En graag tot volgende week.
1: Dankjewel.
0: Dan is Ernst er ook weer bij.
1: Oké.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïense leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de achtste etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer zonnig en warm en vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden. Set your
1: receivers. Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.

goedenavond, hartelijk welkom bij een fonkelnieuwe Indie 2000. Vandaag begon ik met het nummer van de Frames. Het zal jaren geleden geweest zijn, dat ik met een aantal mensen meeging naar Het Paard in Den Haag. Want daar speelde een band, zij kenden het al, ik had er nog niet echt van gehoord. De Frames. Ik ben zo toen van me uit mijn schoenen geblazen dat ik in de pauze tussen het laatste nummer en de eerste toegift, als ze zo de mythe naar de merchandise gerend ben om daar even alle cd's op de kop te tikken die die ze bij zich hadden. En sindsdien ben ik ze blijven volgen. En daarna de leadzanger, frontman van deze band, Glenn Hansard. Afgelopen dinsdag, volgens mij was het, woensdag, toen ik ongelukkig Radio 1 zat te luisteren tijdens mijn werk, toen kwam er een nieuwsberichtje tussendoor dat een zekere zanger, Glenn Hansard, was verongelukt in Dublin tijdens een eenzijdig motorongeluk. Ik zoek me wezenloos, ben gaan zoeken en inderdaad, het is waar. Hij is niet meer diep triest. Het is een man die fantastisch mooie muziek maakte. Ik heb hem veel gedraaid. Drie weken geleden nog het nummer van de plaat die toen die week net uit was. Een live album in Berlijn. Het is een zwanenzang gebleken. Er komt nog wel wat werk uit wat op de plank ligt. Maar het is ontzettend zonde dat deze man niet meer is voor de muziek. En natuurlijk voor zijn familie nog veel erger. Een groot deel van deze uitzending zal een beetje in het teken staan van Glenn Hansard. Begonnen ze al met de Frames, de band waar hij de voorman van was. Revelate, het eerste nummer van het album Fitzgeraldo, wat ook het eerste album volgens mij van de Frames was. Ik doe nu even drie nummers achter elkaar van Glenn Hansard. Een solo nummer van hem, nog een solo nummer van hem, wat op een EP'tje staat, waar je misschien het tweede uur nog iets van gaat horen. En dan nog een nummer wat hij live altijd speelt en wat super tof is, omdat hij mengt daar live altijd een track van een band in die hij zelf erg bewondert. Vaak is dat Deus. En het hele publiek doet mee. En als je de tekst hoort, dan snap je ook wel waarom. Voorlopig is maar eens even een prachtig mooi solo nummer, heel ingetogen. Bird of Sorrow, dit is Glenn Hansard.

Silent river overcome. Closer to the sea now you can make it.

Ja, drie keer Glenn Hansard achter elkaar. Je hoorde allereerst Bird of Sorrow van zijn eerste soloalbum Rhythm and Repose. Daarna hoorde je Step Out of the Shadows, volledig a cappella, zonder enig instrument, van het de EP Drive All Night. En daarna een live plaat van het album Setlist, prachtig. En dat was Star Star, Pure Imagination. En dat is live, was dat altijd fantastisch om mee te maken. Hij is niet meer, het is triest, deze mooie dingen, het houdt op. En ja, hij laat ook een kind achter van 3 jaar. Dat is verschrikkelijk. Can't get my head around it, zeggen ze dan in het Engels. Goed, door met wat nieuwere muziek. Deze is ook alweer van vorig jaar. Maar het is een beetje van kommertijd. Dus ik kijk zo'n beetje terug op wat ik de afgelopen jaar of zo als nieuwe muziek gedraaid heb. En zo af en toe komen er nog eens wat nieuwe dingen tussendoor. Dit is dus van vorig jaar. Ik was weer alweer een beetje uit het oog verloren. Hunk is de band. Komen uit Nederland. Dit is Goldfish.

Goldfish dus, van het Nederlandse hunk. Ik heb begrepen dat er ondertussen aan nieuwe muziek gewerkt wordt. Dus wie weet komt er in de tweede helft van dit jaar nog wel wat nieuw werk uit van deze band. Ik vond ze leuk, eerlijk gezegd. Dus ik hoop echt dat ze weer aan de gang gaan. Via de nieuwsbrief van het Excelsior label werd ik volgens mij kwam ik ze daar tegen. Op het pad gebracht van een beetje een band met een rare naam. Sox, Sport Sox. Zo heten ze. Zo noemen ze zichzelf in ieder geval. Ik vond het leuk genoeg om te draaien, eerlijk gezegd. Voor de rest weet ik er niet zo heel erg veel van. Ze hebben de 318 maandelijkse luisteraars, dus dat kun je vrij snel opkrikken. Door het eventjes te gaan beluisteren als je dit leuk vindt. Permanent Vacation. Dit is Sports Sports Sox.

0: Permanent Vacation hoor je dus. Van het gezelschap Sport, Sport Socks. En ze komen uit Rotterdam, ben ik ondertussen achter. En ze hebben een album uit. Ironic Songs. Ik hou van ironie, heerlijk. Ironic Songs for a Sincere Generation. Juist, die dus. Dus ga er naar luisteren, zou ik zeggen, als het leuk vindt. Ik blijf ze in de gaten houden. En als ze meer werk kan vinden wat ik leuk vind, dan ga ik ze vaker draaien in die 2000. Goed, vorig jaar overleed Shane McGowan. Ook is een I, geloof ik, maar dat maakt niet uit voor het verhaal. Er zijn nu een aantal mensen bezig met het maken van een tribute-album, waarin ze allemaal nummers van de Pogues en van Shane los opnemen. Bruce Springsteen schijnt daar aan mee te doen. Glenn Hansard doet daar aan mee, heeft al iets opgenomen. En ook deze band, Kingfisher, die is bijzonder, vond ik. Ze hebben de meeste Pogues-platen hebben toch iets, ondanks dat de teksten vaak vrij heftig zijn, vrolijks misschien zelfs, met viooltjes en dingetjes. Een beetje folk is het, het is gewoon power folk. En dit is, Kingfisher heeft er een hele eigen versie van gemaakt. The Sunny Side of the Street ga je horen. Dus Kingfisher in het tribute aan Shane McGowan.
1: Seen the carnival down in Rome. Had the women and I had the booze. But all that I remember is a little kid with no shoes. So I saw a train.

Ja, er waren twee achter elkaar. Je hoorde al eerst Kingfisher, een nummer van Pokes, The Sunny Side of the Street, hoorde je. Dat van het album wat gemaakt wordt op dit moment. Een soort tribute, een tribute album aan Shane McGowan. Dus ik ben heel benieuwd wat daar nog meer op komt te staan en hoe dat gaat klinken. En daarna hoorde je de man zelf, natuurlijk Shane McGowan, samen met die andere betreurde Ierse, Sinead O'Connor. Ze namen ooit samen het nummer Haunted op. En misschien waren ze het ook allebei wel een beetje. Goed, nieuwe muziek nu. Radio Free Alice, gezelschap uit Australië. Daar komt steeds meer leuke muziek vandaan. Of het waait makkelijker over, dat zou ook kunnen. Maar de laatste jaren heb ik toch regelmatig muziek uit Australië. En dat is bijna allemaal leuk. Dit is Kick in the Shins, dit is Radio Free Alice.

Ja, Radio Free Alice, zo heet de band. Kick in the Shins, dat was het trekje wat je hoorde. En ze hebben wel meer leuke plaatjes uit, dus blijf daar gewoon aandacht aan besteden de komende tijd. Goed, de band Sixth Day, komen uit Manchester. En ja, het is eigenlijk... De omschrijving is kort maar krachtig. No label, no management, just four mates making a lot of noise. Nou, dat is wat het is. Als je ernaar gaat zoeken, er is ook een band D6. Dat is een Nederlandse prog-rock band. Dus dat is iets heel anders als je daarop terechtkomt. Dus dit is Sixth Day. En de track die je gaat horen is net zo, klinkt, ja, de titel is net zo kort als dat die... dat dus. Goed, 45, gewoon in cijfertjes. Dat schrijf je dus Sixth Day.

Goed. Four Mates Making a Lot of Noise. Dat klinkt dus zo. 45 voor de sixth day. Voor de rest weinig bekend of er albums zo aan zitten te komen. Maar ik vermoed zomaar van wel. Truman Sinclair, een Amerikaanse singer-songwriter. Ja, dat is de beste samenvatting, denk ik. Is nog niet zo heel lang bezig. Heeft één plaat uit American Recordings. Hij is volop bezig nu met nieuw werk. Er zit nog geen nieuwe plaat aan de horizon, voor zover we weten. Er is nog niks bekend over een release. Maar er zijn een paar tracks uit. En daar vond ik deze van. En die vind ik mooi. Right on Time. Dit is Truman Sinclair.

Truman Sinclair, zo heet hij. Ride on Time hoorde je. Mooie muziek maakte hij. Ik ga hem volgen, ik ken hem nog niet. Maar ik ga eens even kijken of ik er meer van kan vinden. En of hij de komende tijd nieuwe muziek uit gaat brengen. Want daar gaat het in dit programma toch over het algemeen een beetje om. Probeer ik in ieder geval. Goed, band Greta van Fleet. Daar draai ik af en toe eens wat van. Ik vind het altijd een soort van achterneefjes van Led Zeppelin, zoals het klinkt. De ene keer klinkt het beter dan de andere keer. Dit is wel een rustiger, voor hun doen een rustiger nummer. Saw You Stand. Dat zo heet de nieuwe track die ze uit hebben gebracht. Ze brengen trouwens aan de lopende bandplaat uit. Dus ik draai zeker niet alles van ze wat ze uitbrengen. Maar af en toe vind ik het leuk om er eens even eentje tussendoor te gooien. Saw You Stand, dus, is Greta van Fleet. MUZIEK

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. Eén betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaring en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden. Receivers.
1: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.

Gisteren werd ik wakker met de intro van dit nummer in mijn hoofd. En dat is er de hele dag niet meer uitgegaan. Ken je dat? Dat er zo'n riedeltje in je hoofd blijft hangen. Net van plaat blijft hangen. Nou, dat was deze. Dus ik heb hem gelijk maar in de playlist gezet voor vanavond. Als opener gewoon een Indie 2000 klassieker, zullen we dat maar gewoon noemen. Moet ik eens een keer een jingletje van maken misschien. Garbage hoorde je natuurlijk. Het was niet de grootste hit van de band. Het was wel het eerste, denk ik, wat we van ze hoorden. En destijds in die 2000 of misschien nog wel Music Scene, denk ik eerlijk gezegd, hebben we dat heel erg veel gedraaid. Super Vixen vond een erg fijne plaat. En dat is het nog steeds, vind ik. Goed, Wargasm, een nieuw gezelschap uit de UK. Zijn net van platenbaas veranderd en hebben iets meer te besteden. Komt waarschijnlijk een plaat aan, denken we. Maar ach, wie weet het maar nooit. Ze staan garant voor een hoop herrie. Dus ik zou zeggen, ik hoop die speakers vaststaan. Anders gaan ze aan de wandel. Hou je vast. Get Down, this Wargasm.

Ja, is u daar nog? Staat alles eroverheen? Orgasm hoorde je. Get down. Lekker een bak met pokkenherrie. Meer kan ik er echt niet van zeggen. We gaan het even een stuk rustiger aan. Peter Gabriel is gestaag aan zijn project aan het bouwen. En de vorige week draaide ik al een Dark Side mix van de track van de maand ervoor. Iedere maand, voor degene die het weten, brengt hij twee tracks uit. De Dark Night mix en de Bright Side mix. En aan het einde van het jaar moet dat twee albums opleveren. Dus ja, het gaat wel lekker vlot met dit soort lengtes. Het is een vrij lange track, maar ik vind hem wel weer de moeite waard om te draaien. One by One is dit dus van Peter Gabriel, in dit geval in de Bright Side mix.

Ja, 9 minuut 38, schoon aan de haak. One by One hoor je. De Brightside Mix, Peter Gabriel. En het is weer een mooie plaat. Ja, ik hou ontzettend van de stem van Peter Gabriel. En de muziek die hij maakt, kan het niet helpen. Ik zeg het wel vaak in dit programma. Dus als je denkt van, joh, het is een beetje een oude manier. Moet je wel wat draaien in dit programma met zoveel nieuwe dingen? Ja, dat vind ik van wel. Dus dat kan je meedoen. Oké, Blond, Red Hat. Zijn nog niet zo lang bezig. Peter Gabriel, maar ook alweer een heel poosje. Ergens begin jaren 90 zijn ze begonnen. Komen uit New York en maken continu een stroom van een beetje noise, een beetje dreamachtig, een beetje geluidsmuurtjes bouwen. Wordt nooit echt een grote band, maar wel een toffe band. Blood Spilled, dat is de nieuwe track die ze nu net uit hebben. Dit is Blond Redhead.

Blond Redhead dus. Ja, ze zijn maar met z'n drietjes. Blad speelt, hoorde je. Mooie plaat. Ja, ik hou wel van dit soort wat gelaagde muziek. Goed, Tom Morello, die ken je van Rage Against the Machine. Misschien ook nog wel van Audioslave. Maar maakt ook al een poosje solo platen. Is er net een nieuwe plaat vanuit. Date Night heet het ding. Dat doet hij samen met Roman Morello. Zou zomaar zijn broer kunnen zijn. Ja, dat zover ben ik er nog niet uit. Maar het is even van Hakkenstein. Maar nee, het is niet echt van Hakkenstein. Maar het is wel even wat anders nu. Na al deze rustige muziek. Date Night dus, Tom Morello.

Ja, kleine rectificatie. Het was wel van Hakkenstein. Heerlijk dit. Gewoon rachen. En eigenlijk vind ik het beter dan Rage Against the Machine. Daar kon ik nooit zoveel mee. Door dat, nou, ik zal eerlijk zeggen, dat gekrijs van die zanger die erin zit. Ik kon er nooit zoveel mee. Maar die muren van gitaren, die vond ik altijd wel tof. En die speelt hij gewoon nu onder zijn eigen naam. Tom Morello dus. Samen met Roman Morello hoorde je Date Night. Er komt een album uit ergens. Wat is het? 25 september. Dus dat duurt nog eventjes. Maar dat is te wachten waar, denk ik. Everyone gets everything they want. Zo gaat dat heten. Dat zal wel enig cynisme achter zitten, denk ik zomaar. Goed, laten we nog even doorgaan met het maken van takkenherrie. Maar dan van mensen van nu. Tom Morello is natuurlijk een grote held uit de jaren 90. Hij gaat lekker door. Maar deze zijn nog maar net begonnen. Fat Dog. Ga je horen, dit is Shit Love. Oh.

Ja, Kenneth gaat het, jongen. Goed, Fat Dog hoor je, Shit Love. Ja, die grossieren in dit soort platen al een jaartje of twee. En af en toe is het leuk om het eens even te draaien. Goed, een hele andere, van een hele andere orde is Library Card. De band uit Rotterdam, behoorlijk politiek geëngageerd, maakt de ene plaat naar de andere. Dit is de nieuwe en die laten we niks te wensen over. People Pleaser, dit is Library Card. Live up to

People Pleaser, nieuw werk dus van Library Card uit Rotterdam. Zeker wel, echt wel. Goed, uit Nashville komt de band Meter. En vaak als ik dan iets probeer te zoeken van een nieuwe band waar nog niks van bekend is, dan doe ik iets met een bandnaam en dan typ ik daar band achter en dan komt er vaak wel iets op. Als je Meter en band intypt, band, dan krijg je een hele verhandeling van AI en allerlei andere zoekmachine oplossingen. Over korte golfradio. Hoe interessant dat ook is, daar gaan we ons niet mee bezighouden. Dat is wel een techniek die een klein beetje achter ons ligt. Hoewel, je weet het niet. Je kan allemaal weer terugkomen natuurlijk. Het blijft een leuke techniek. Maar het is dus een band uit Nashville. Ze zijn net begonnen. Meter heette zij dus. En hebben een plaat uit. Testing My Patience. Zo heet het hele album. Dit is daarvan Dreaming. Dit is Meter.

Ja, Chango wordt aangemerkt als alt metal. Ik had geen idee dat er zoiets bestond. Ik kende die term nog niet. Maar zo heet het. Dus, zo noemen ze dit. Dus Dreaming hoorde je van Meter, een nieuwe band uit Nashville. Testing My Patience is dus het album. En ik vermoed zomaar dat zij behoorlijk wat naar wat Europese, zelfs Nederlandse bands gekeken hebben voordat ze dit allemaal opnamen. Ze zouden zomaar eens een kleine Within Temptation of zo in de kast hebben kunnen staan. Thuis. Goed, Kyo, daar heb ik veel het nummer That's Me van gedraaid. Vind ik een geweldig nummer, vind ik nog steeds. Die stond ook eigenlijk op de lijst, maar er is een nieuwe plaat uit. Pistol. Is iets minder pakkend, maar de moeite waard om te draaien. Dit is Kyo, Pistol. Moet je wel doen. Ja, daar is die.

Ja, je hoorde allereerst de Kio, een nieuw werk van hun Pistol heette dat nummer. En daarna hoorde je een nieuw werk van Interpol. Ja, die doen het ook nog. Iron City, komt ook weer een nieuwe plaat vanuit. Ga gewoon door. Goed, ik begon dit programma met drie nummers, bijna eigenlijk vier, van Glenn Hansard of The Frames. Naar aanleiding van het trieste feit dat de goede man is verongelukt vorige week. En ik wilde dit programma ook eindigen met een nummer van hem. Hij toerde ooit met Eddie Vedder, daar is een bepaalde vriendschap uit ontstaan. En ook met Bruce Springsteen stond hij op enig moment op goede voet. En samen met Eddie Vedder en Jake Clemens, dat is de zoon van Clemens, de saxofonist van Bruce Springsteen, hebben ze een oud Springsteen nummer opgenomen. En daar wil ik deze in die 2000 mee besluiten. Drive All Night, Glenn Hansard, Eddie Vedder en Jake Clemens.

0: ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhangerbotst en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De fabrikant van Babu, Batavus en Sparta fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Venray bezocht. De burgemeester van Venray vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbesstruiken verloren is gegaan.
1: En dat gaat heel, heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
2: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard heeft staan zwieven en werken.
1: Dag en nacht, dat kan ik wel zeggen.
0: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Venray. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verffabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Eg.
3: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent der wereld, die komt in Nederland te staan.
0: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Halberstad.
6: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe.
1: Nostalgische, gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou getroffen zijn. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn vier mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn drie van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De vierde dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in Bergen.

0: bergachtig en dicht bebost gebied in het Nationaal Park Tijuca bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden. En lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. En het wordt dan 27 tot 32 graden.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopter rondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de

0: Moordracht. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarmee gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10

0: 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

0: 드리고요.
1: Je luistert naar Gouwe Stad.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.